0: Radio 10 weer door Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: grootste hits
1: aller tijden.
0: Radio 10. Radio 10.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiten van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. Twee mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: over de Franse Alpen. Madonna, Hanson en de Whistlers hoor je zo. Maar eerst het nieuws met Anne-Lore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei de Russische regering nadat hij in een open brief was opgeroepen om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Een buschauffeur was gistermiddag behoorlijk de weg kwijt in het Groningse Leek. Hij reed volgens RTV Noord bij een kapperszaak naar binnen, op een plek waar normaal helemaal geen bussen komen. Niemand raakte gewond. En vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. Behalve vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. En dan het Radio 10 weer. Eerst droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien met vooral in het oosten kans op wateroverlast. In het westen schijnt de zon. En het wordt 16 tot 18 graden.

0: Queen of Pop, Madonna, Like a Prayer bij Radio 10. The Day After, Gordon en Vrouwtje op de show vanuit de Franse Alpen.
1: Nou, ja, ja. Het lijkt wel de Alpen Hiroshima.

0: En maar wel met een ongelooflijk resultaat. Wat hebben we,
1: niet normaal, maar wat was het ook een bijzondere dag, hè, gisteren.
0: Ja,
1: echt fantastisch. Alle vlakken, wat een sfeer.
0: Fantastisch. Maar er is niets meer van te merken. Dus als je wil weten hoe het eruit ziet. Ja. Het zonnetje, het is strak blauw. Het heeft gisteren gegoten.
1: Ja, gisteravond.
0: We zijn weggespoeld.
1: Oh my god. En als je denkt, waar hebben ze het over? Waar zitten die mensen? Nou, we zitten bovenop een berg. De Alpe d'Huez heet het. En gisteren was het hier de Alpe d'Huez. Ja. Dat wil zeggen dat zo'n 5500 mensen fietsend, wandelend, hardlopend deze berg hebben beklommen. Ja, en dat allemaal voor het goede doel, voor onderzoek naar
0: En kanker. Jullie ook. Jullie hebben het ook gedaan. En dat was
1: gisteren
0: vrij onzeker. Hannelore was super onzeker. Hoe is de day after, schat?
2: Ja, wel goed.
0: Ja?
2: Ja, het valt
0: geen
2: wel mee
0: spierpijn?
2: Eigenlijk. Nou ja, een beetje brak. Een beetje pijntje hier en daar. Maar voor de rest valt het me eigenlijk heel erg mee.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, ik heb ook geen spierpijn. Ik voel me eigenlijk prima. Een beetje moe, een beetje brak. Een beetje hetzelfde gevoel. Maar
2: ik heb trouwens gekeken. Weet je hoeveel voetstappen we gisteren hebben gezet?
1: Nou?
2: 30.000.
1: Oh my god.
0: Oh, wow. Dat is echt
1: en
0: veel.
1: Ergens valt het me ook nog tegen. Ik dacht, het voelt als veel meer.
3: Ja. Maar het leek wel op één groot feest waar jullie doorheen liepen. Die hele route, dat was gewoon één.
1: Die hele sfeer, die stuwt je gewoon helemaal naar boven. Maar laten we het nog heel even hebben over.
0: Wel jammer dat je niet een eurotje per stap krijgt.
1: Oh, ja, voor het goede doel, hè. Ja. Want daarover gesproken, wat was het geweldig. En op een gegeven moment was er dus ook de grote bekendmaking.
0: Ja.
4: Wat is opgehaald voor de Alpe d'Huez 2026? Het totale bedrag is 25.020.619 euro.
0: Ja, wow.
1: Oh my god.
0: De hoogste opbrengst in 13 jaar.
1: Dat is niet te geloven. Dat is echt 6 miljoen meer dan vorig jaar. Hè? Dat is echt ongelofelijke opbrengst.
0: Wow. Jullie zijn gewoon goed binnengekomen. Geen spierpijn, helemaal niks. Want ik had toch helemaal rekening voor je. Dat komt zo wel.
1: Dat komt zo meteen.
0: Eerst even muziek. Ja.
3: Oh, met een kleine verrassing nog voor ze.
0: Ja, ik heb nog een kleine verrassing. Oh, hij komt uit Nigeria. Hij is.

0: A brand new gay.
1: Dat is het.
0: Gay.
2: Ah, de Whistars, hè. Ja.
3: Alp du 6, Radio 10.
1: Ja, wat gebeurde er na de uitzending van gisteren om 9 uur? Nou, wij zijn eigenlijk vrijwel meteen vertrokken met een busje naar beneden. Ja. De berg af, hè, want wij moesten uiteindelijk die berg opklimmen. En we waren om, even kijken, iets over 10 zijn we dus vertrokken. En we zijn om 2:30 of zo zijn we binnengekomen. Nou, dat had wel veel sneller gekund.
4: Ja, absoluut. Maar, een uur wel. Maar we hebben gewoon zo'n lol gehad onderweg. En we hebben zoveel mensen gesproken daar.
1: We hebben echt heel veel mensen gesproken. Ja. En mooie, nou ja, ook wel indrukwekkende gesprekken gehad. Want we zijn allebei meerdere keren in tranen geweest.
4: Nou, ik heb echt zijn janken op die berg.
5: Ja, omdat de winkels dicht waren, of niet?
4: Nee, maar mensen hebben zulke mooie verhalen. Ze lopen ook echt met foto's te wandelen. En het is...
5: Ja.
4: Het is zo ontzettend ontroerend.
5: Sowieso een heel bijzonder evenement. Maar gisteren klonk het zo.
0: Ja. You did it!
6: Yes!
0: Hey, jullie zien er nog helemaal fris uit.
6: Ja, we hebben het geweldig gehad samen.
4: Het was zo leuk.
6: En we hebben zulke mooie verhalen gehoord. Dat gaf ons ook energie. We hebben veel gedanst onderweg.
4: Ja, absoluut. We zijn nog op de foto gegaan. We hebben Douwe Bob nog getackled.
6: Ja, Douwe Bob. En die heeft nog gezongen onderweg. Ja, het was echt leuk. Echt
4: zo leuk. Alle mooie verhalen en alle bijzondere, lieve mensen langs de kant van de weg. Die dragen je
6: de hele dag zitten. Ook nu in de regen om je aan te moedigen. We zijn echt de berg opgedaan.
0: Ja, en nu?
6: Ja, nu gaan we slapen.
4: Waar is de champagne?
6: Ja!
5: Het viel mij op dat jullie zo ontzettend fris waren. Want mijn Patrick die stuurde over het zien die meiden er fantastisch uit naar die berg.
1: Nou, gisteren voelden we ons heel fris. Nou moeten we zeggen dat nu
4: iets minder.
1: We zijn nu wat brakker.
5: Ja. Hey, en ik heb nog iets leuks voor jullie meegenomen. Want ik dacht, ik wilde eigenlijk een voetenbad voor jullie regelen. Maar aangezien er is geen warm water hier. En er is ook geen koffie. En ook geen ontbijt.
4: Niks.
1: Nee, het is even afzien. Maar goed, niks te vergelijken met gisteren, al die mensen.
5: Wat ik wel voor jullie heb, is een voetenmasker.
1: Nou,
5: dat is heel leuk.
1: Heerlijk.
5: Dat is
4: met, en dat kom jij aanbrengen?
5: Nee.
0: Hij gooit het nu naar je
1: ook
0: toe.
1: Nu naar ons toe gegooid. Ja.
5: Maar dat kan je straks nog even lekker op je voetjes doen.
2: Nou, voetenmasker. Oké.
5: Ja, dat is heel leuk. En dan krijgt hij vanzelf twee oogjes ook.
1: Oké. Gert. Nou, heerlijk. We gaan dit zo meteen lekker aanbrengen.
5: Eerst een lekkere muziek. Het is, hoe laat is het daar?
1: Een beetje nagenieten van gisteren.
5: Het is 18:06.
1: Ja, goed. Ja.
5: En de Bengals.
0: Bijna.
5: Nee, die hebben we net gehad. Wat is dit?
0: Dit is Kelly Clarkson.
5: Kelly Clarkson.
0: Ja,
5: hoe is het met die meid?
0: Je hoort er nu. Breakaway bij Radio 10.

0: had het de Bengals kunnen zijn geweest?
1: Ooit won ze Idols. Hè,
2: in een heel ander leven.
1: Nee, Idols won ze ooit in Amerika.
0: Absoluut.
2: Kelly.
0: Van de Jamai van Amerika, inderdaad. Ja. Ja.
2: En ze heeft een hele goede talkshow, trouwens. Hè?
1: Hey, straks het nieuws met Hannelore. Wat heb je allemaal bij elkaar gesprokkeld?
2: Nou, onder andere een pijnlijke blunder met WK-shirt. Je hoort zo wat er mis is.

0: welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
3: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan €8.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
14: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Polymax van Griffon, de keuze van de prof.
16: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
21: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
22: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
21: Ja, voor maar €6,99.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
25: Sorry, het is WK.
26: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
21: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
27: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop
0: Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Radio 10, dit is The Day After. We blikken terug op een bijzondere Alpe d'Huez gisteren. Dus daarom ook deze ochtend live vanuit de Franse Alpen. En met zometeen dan ook echt de Bengals. Hè? Walk Like an Egyptian komt er zo aan.
2: Ja, maar eerst het Radio 10 weer. Het wordt droog in Nederland en het zal tijd worden. Hier en daar is de zon te zien. Later kans op een bui in het oosten bij maximaal 18 graden.
3: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn nog geen files, dus lekker doorrijden.
2: Niet verkeerd.
3: Niet verkeerd.
1: Dat is fijn. Ja. Corinne en Fraukje, de ochtendshow van 10 en Hannelore met het nieuws. Wat vind je?
3: Goedemorgen. Er zijn veel te veel gezinswoningen in Nederland. En die hebben we helemaal niet nodig. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Er moeten juist meer eenpersoonshuizen en seniorenwoningen worden gebouwd. De Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er toen 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, want de stad bijna €3 miljard opleverde.
4: Ben jij een racefan, Gordon?
2: Geworden. Ik was bij de eerste overwinning van Max Verstappen in Abu Dhabi. En toen vond ik zo fantastisch.
4: En wat was daar dan geweldig aan? Gewoon het hele sfeertje eromheen?
2: Hele sfeer eromheen en ook de prestatie van hem natuurlijk. Ja, hey, maar Las Vegas is vannacht opgeschrikt door een aardbeving van 4.1. Dus het nieuws is ingeslagen als een bom.
4: Zo.
2: Nee, maar serieus. Ja? Het was net op het nieuws.
3: Oké. Okay. En dan een pijnlijke blunder van modeketen Zara. De WK-shirts van Curaçao moeten uit de winkels worden gehaald. Er is een spelfout gemaakt. Op de voorkant zou de slogan Play with Curaçao moeten staan, maar de naam van het eiland is verkeerd gespeld. Namelijk met een U aan het eind in plaats van een O. Een influencer spotte de fout en maakte er een filmpje van TikTok over.
4: Oh, wat is echt, zo echt een blunder.
2: Ja. Zo. Ja, maar het worden unieke items. Ik had hem gekocht.
3: Ja,
4: het wordt nu een collector zijn.
2: Nou, het schijnt dus Curaçao. Zo schrijf je het in Portugees.
3: Ah.
2: Maar dat schijnt niet de bedoeling geweest te zijn.
4: Hey, maar heel even over het Curaçao. Wat fantastisch. Hè?
3: Ja.
4: Het eiland staat gewoon op zijn kop.
2: Ja, maar voorlopig
4: zo leuk.
2: Verloren ze met 4-1 van Schotland.
4: Ja.
3: Maar goed. De sfeer zit er nog goed in. Maar je deed het ook niet al te best, toch?
4: Nee.
2: Nederland ook. Ja. Die zijn gisteren trouwens vertrokken, hè, met de KLM naar New York. Ja. Zijn aangekomen.
1: We gaan er bijna beginnen, het WK.
2: Ja, ik heb wel zin in, hoor.
1: Ja, dat wordt leuk.
2: Ja.
1: We gaan het verheugen.
4: Lekker een nacht doorhalen. Heerlijk.
2: Ja, nee, ze spelen redelijke tijd, hoor.
4: Ja.
1: 1 nachtje sowieso.
2: Ja.
1: En zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op televisie.
4: Ja, met daarin horen we... Met daarin hoor je hoe politiek zwaargewicht Olcay Gülsen een partijleider aanspreekt op haar plannen.

0: Goeie combi, Calvin Harris en Sam Smith en Promises. Nou, mocht je toevallig wakker zijn, al iets na 6:30... grote kans dat je iets hebt gemist op televisie. Gelukkig is er Hannelore en die praat ons even bij.
1: Esther Ouwehand die nam gisteren afscheid als partijleider van de Partij voor de Dieren. Kamerlid Christine Teunissen neemt het stokje van haar over. En zij was daarom te gast bij Pauw en de Wit. Maar haar verhaal was volgens Olcay Gülsen, die ook te gast was, nog niet erg sterk.
2: Kijk, de persoon verandert, het gedachtegoed niet.
3: Ik vind het geen sterk verhaal. Ik zou dit thuis nog een keer oefenen en denk ik kom met een heel sterk verhaal wat ik anders ga doen. Want als je bent gehalveerd, dan is de koers toch niet succesvol. Ook al is er een andere wind die oprukt, moet je toch denken, ik ga het helemaal anders doen.
4: Wat is dit? Ja, gaat zij hier nou opeens politiek duidelijker worden?
5: Nou ja, op zich vind ik het niet erg. Kijk, als er iemand aan tafel zit die iets vindt van een situatie, dan kan je dat natuurlijk gewoon zeggen, wie je ook bent. Ja, maar het is meer de toon of zo.
4: De toon?
5: Ja.
4: Ja, maar
5: ga nog eens even flink oefenen thuis. Ja, het klinkt wel heel kleinerend.
4: Heeft Christine Teunissen wel een glimlach? Want ik vond Esther Ouwehand altijd zo'n zuur praat, die vrouw.
5: En zij is gewoon echt wel heel activistisch ook. Hè? Ja, met haar Palestijnse jurk die ze dan aan had. Zij koos echt voor een beetje een activistische richting.
4: Nooit een glimlach bij die vrouw. Maar goed.
1: Nou, vrouw hoeft er niet per se te glimlachen.
5: Nee, helemaal eens, Hannelore. Helemaal eens.
1: In RTL Tonight ging het over het nieuws dat mannen hun eigen vrouw of vriendin zouden drogeren en verkrachten. Rechtbankjournalist Saskia Belleman was daarover te gast bij RTL Tonight. En ze vertelde ook over chatgroepen waar die mannen in zitten.
6: Het is eigenlijk wel weer schokkend dat er zo'n netwerk aan het licht komt en dat je je realiseert dat er dus kennelijk mannen zijn die bereid zijn om hun eigen vrouw, à la Giselle Pellicot, te drogeren, te misbruiken en dan ook nog eens die beelden te delen met andere mannen. En het ging zelfs zo ver dat als ze die beelden deelden met anderen, dat je dan in een soort VIP-room terechtkwam, waar je dan nog erger beelden kon gaan bekijken, omdat je dat had verdiend door jouw eigen beelden in te brengen.
4: Wat zijn het is toch niet te geloven, hè?
5: Ja, wat ik eigenlijk het meest schokkend vind is dat dus, en dat vertelde Giselle Pellicot ook in het interview met Umberto Tan wat ze had, dat zij merkte helemaal niks aan haar relatie en haar man. Ze had gewoon een fantastisch leuke relatie. Ze zei, ik dacht gewoon, ik heb een hartstikke leuk huwelijk, ik heb een hartstikke leuke man. En ondertussen werd ze dus jarenlang
4: gedrogeerd.
5: Jarenlang gedrogeerd en misbruikt door tientallen mannen.
4: Dus die vrouwen hebben
5: dus
4: het
5: deze
4: ook
5: vrouwen
4: niet
5: die hebben het ook helemaal niet doorgehad.
4: Maar die gaan snappen
1: niet.
4: Maar
1: dit die zie je dat merk je toch aan je lijf?
5: Ja, dat voel je toch? Ook. Dat is het enige signaal wat je hebt. Hè? Van, ik voel me eigenlijk fysiek anders. Ik merk dat ik klachten heb. Zij dacht, die Giselle Pellicot dacht dat ze beginnende dementie had. Ze vergat allemaal dingen. Ze had allemaal gaten in haar geheugen.
4: Maar dat dit ook weer gewoon aan het licht komt. Maar hoe oliedom ben je dat je dat soort beelden gaat? Want je bent toch niet achterlijk? Tegenwoordig kom je toch nergens meer mee weg?
5: Je bedoelt dat je die beelden plaatst?
4: Ja, maar überhaupt dat je ze maakt. En dat je ze deelt, ze stuurt. Je weet toch dat dat strafbaar is?
5: Ja, jij noemt oliedom, maar het zijn gewoon mensen die het zijn niet alleen maar tientallen mensen. Hè. Dit gaat om duizenden mensen die dus ook deze beelden bekijken.
4: Ja, maar ik
5: vind het meer giftig en ziek.
4: Die man die dus is opgepakt is een hoogopgeleide man van 49 jaar. Dus dat bedoel ik met
5: oliedom. Ja.
4: Het is werkelijk niet.
1: Ja, en er zijn er 4 opgepakt en ze zijn er nog 4 op het spoor.
4: Ongelooflijk.
1: Ja. Nou, tot slot. De kennisquiz, weet ik veel. Daarin werd een vraag gesteld over het NL Alert. En toen vertelde Nieuws van de Dag presentator Pim CD spontaan over een klein gezinstrauma.
7: Mijn zoon, Bo, die had stiekem zijn telefoon in de klas, laatst. En toen ging dat NL Alert af, moest hij nablijven.
1: Oh.
7: Ja, was.
8: Maar ik moet op de hoogte blijven.
1: Ja. Dat kan hard gebeuren. Ja, ben je er gloeiend bij natuurlijk, als je dan je telefoon de klas in hebt
4: gesprokkeld. Ja, mag je dat niet
1: meer? Nee, heel veel scholen mag dat niet meer. Nee. Nee.
4: Oh, dat is verboden.
1: Ja, dat is de nieuwe norm.
4: Ja, terecht.
1: Ja, maar ja, goed, als dan zo'n NL Alert afgaat dan.
4: Ik zou willen dat NL Alert nu afging, dat ik gewoon kon ik lekker weg.
1: Nou, vind je niet gezellig met ons?
4: Ik heb het zo koud.
0: Maar de muziek, die doet toch een hoop goed voor mij, toch?
4: Ja, zeker.

0: Coolio en Gangsta's Paradise bij Radio 10. De ochtendshow, Gordon en Vrouwtje, vanaf toch wel een hele bijzondere locatie. Radio 10.
1: Nou, ook zo Coolio. Ja,
2: het is hier behoorlijk Coolio. Het is vroeg en het is verlaten. Gisteren was het hier één groot spektakel, mag ik wel zeggen. Ja. Eén groot feest. Alpe d'Huez, 25 miljoen euro. Meer dan zelfs. Heeft het opgeleverd. Nou, dat is toch bijzonder. We zijn hier natuurlijk heel erg lang mee bezig geweest.
1: 6 miljoen meer dan vorig jaar, hoor ik.
2: Echt ongelooflijk. En terwijl we hier naar buiten kijken, zien we vrijwilligers hier de boel afbreken op dit vroege tijdstip. En daar wil ik toch nog wel even een lans voor breken, hoor. Want wat was
1: mensen,
2: dat geweldig. Al die mensen, Hannelore, wij natuurlijk onderweg. Wij hebben de berg beklommen gisteren.
3: Ja, er staan zoveel mensen langs de kant van de weg die alle banners hebben opgehangen, de kaarsjes hebben neergezet, die met eten en drinken staan, die je staan aan te moedigen. En ook gewoon mensen die langs de kant van de weg zitten, ook om mensen een hart onder de riem te steken.
2: Ja, en die zelf ook iemand hebben verloren, die er met foto's zitten van hun overleden kind of
1: maar die
2: moeder.
1: Moeten dus nu alles weer afbreken ook.
3: Ja.
1: Ik vind het
3: was opruimen.
2: En het was heel lief, want wij liepen gisteren langs zo'n post en dan zitten er mensen die zitten daar de hele dag bijvoorbeeld stukjes banaan te snijden of appeltjes te schillen. Of, en dat gebeurt dus, want je krijgt dus als loper of fietser krijg je dat heel het aangereikt. En dat zit dus allemaal achter de schermen, gebeurt dat de hele dag.
1: Mark, jij vertelde me gisteren dat het hele evenement dus van voor tot achter helemaal gesponsord is. Toch?
0: Gesponsord, als in?
1: Ja, zeg maar het eten, tot en met de kabels aan toe.
2: Gedoneerd door iedereen.
0: Nee, klopt zeker. Heel veel bedrijven die dragen dit evenement een warm hart toe.
1: Ja.
0: En daarom staan ze, daar zie je bijvoorbeeld een vrachtwagen staan bij de jongens daar. Ja. En die hebben dus een bedrijfswagen beschikbaar gesteld. En doen allemaal hier vrijwilligerswerk.
1: Maar ook zeg maar de apparatuur, de rigging en zo.
0: Zeker.
1: Niet te geloven. Echt? Ik vind dat dus echt bizar.
2: Dat was trouwens Mark, dat is onze eindredacteur. Dat je denkt, wie is die man?
1: Is dit alweer een nieuwe Jan Paul? Nee hoor, dat kan ik niet aan. Ja. Het is 7 minuten, 10 voor 7.
0: Dat klopt inderdaad. Ja. Lekker vroeg, hè?

0: Ja, het zijn de Dire Straits. Ja, jij komt altijd zo de studio binnengelopen, hè?
1: Dat is het eerste wat we horen 's ochtends.
0: Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow van Radio 10 vanuit de Franse Alpen. En iemand die hier ook gisteren bij was en een bijzondere dag heeft meegemaakt. Die heeft de berg beklommen, althans gefietst. Hij heeft hier opgetreden en een prachtig liedje gemaakt.
2: Ja, dat is gelopen ook, hè?
1: Douwe Bob.
0: Hij heeft ook gelopen.
1: Ja, ja, gelopen.
0: En gefietst in ieder geval.
1: Maar gelopen en gefietst. Douwe Bob. Ja, we zijn hem nog tegengekomen gisteren. Ja,
2: wat zei je? Even door, Douwe Bob.

0: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
1: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte

0: Tel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Gordon en Vrouwtje op 10 met de grootste hits aller tijden. Live vanuit de Franse Alpen. Michael Jackson en Golden Earring staan klaar. En eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar meer bij. Maar die hebben we helemaal niet nodig. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Het woningaanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden. En zoveel gezinnen zijn er niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en aan eenpersoonshuizen, zegt de bank. Medewerkers van de beruchte pornosite Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. En het blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie, maar vorige maand bleek dat het toch nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit erover is uitgesteld, want de politiek wil het eerst goed onderzoeken. En dan het radioteam weer. Vanochtend vallen vooral in het binnenland een paar buien. In de rest van het land droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden.
14: En dan het radioteam verkeer. Het is een echte vrijdagmorgen, want er zijn nog geen files.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
17: Lineker! Ja, Gary Lineker!
16: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 21:30 op 6.
18: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.

0: Heerlijk aan het begin van je vrijdag. Michael Jackson en Off the Wall. Gordon en vrouwtje op 10 vanuit de Franse Alpen. Na een prachtige Alpe d'Huez gisteren. Ja, hoe is het eigenlijk met Paul van team die vet afgelopen? Hè? Zijn ze heel huids over de finish gekomen? Nou, benieuwd daar natuurlijk.
1: Ja, want eind april, vlak voor de meivakantie, hoorde je hem voor het eerst, Paul Celte, hier in de ochtendshow. Een deelnemer van de Alpe d'Huez, met een heel treurig verhaal, wat je echt niemand gunt. Vorige week is de vrouw van Paul, precies een jaar geleden, ja, hoe verzin je het ook, op deze dag, overleden aan kanker. Als ode aan zijn vrouw is Paul samen met zijn familie, vrienden en kinderen, Twan en Anouk, 8 en 12 jaar, die zijn met z'n allen gisteren de berg opgeklommen. Hè? Dit was zo'n speciale dag voor ze gisteren.
2: Ja, ik was erbij dat ze aankwamen. Dat was echt prachtig. En dankzij onze speciale opgerichte veiling met 71 items die nergens anders te koop zijn, hebben ze een recordbedrag opgehaald. Geen enkel team heeft mede dankzij jouw donatie, als je waarschijnlijk zit te luisteren, je kan je ook trots zijn, zoveel geld ingezameld als team Alpe d'Huez. 140.000 euro.
1: Ja, bizar, echt. Ja. Fantastisch. Ja, ze hebben de top van de Alpe d'Huez bereikt en ze werden opgevangen door Gijs en Gordon.
3: We zijn er, hè?
4: Hey. Hoe ging het?
3: Ja, je voelt die benen niet, hoor, als je weet waarvoor het doet.
5: Ja. Ja. Wat zou Yvette gezegd hebben als zij dit gezien zou hebben?
3: Ja, ze is onwijs trots, maar ook super dat we dit met elkaar doen. Zeker hier in de bergen, haar favoriete gebied waar we vaak kwamen en dan hier zo te mogen doen. En, ja, het is gewoon super mooi.
6: Hoe was het?
7: Ja, fantastisch.
6: Ja.
7: Super mooi.
6: Wat maakt je zo emotioneel?
7: Nou ja, dat is gewoon voor haar gefixt hebben, maar ze had er gewoon bij moeten zijn. Ja. En ik mis er. Maar ja, we hebben het wel geschaft. Voor haar. En ze zit hier. Ze zit hier.
4: You did it.
5: Nou jongens, jullie zijn er.
2: Yeah! Ja, dat was een mooie aankomst, hoor. En die mensen waren ook allemaal zo emotioneel. Ik kan me ook voorstellen, weet je, dat je ook echt iemand op dat moment zo intens mist.
1: Ja, helemaal omdat Yvette natuurlijk iemand was die echt hield van wandelen, fietsen in die bergen. Ja, dus dan is het net alsof ze er een beetje bij is.
2: Ja. Nou, gisteravond bij de XXL middagshow van Gijs Staafman schoof Paul aan na de bekendmaking van de opbrengst, die dus 25 miljoen euro was. Dat was ook een mooi gesprek. Hij blikte terug op een lastig moment tijdens de klim van de Franse Alp.
3: Ja, we waren bij bocht 13 en daar hadden we spandoek van Yvette opgehangen. En ook alle kaarsjes die we hadden aangestoken stonden ook in bocht 13. Mm-hmm. En Yvette had iets met een klavertje 4. Dat heeft ze ook in haar tumortour sponsorevenementen toen nu gebruikt als een soort symbool. Ja, en het moest blijkbaar zo zijn dat de kaarsjes in bocht 13 in een klavertje 4 stond. Nou ja, dan krijg je wel even wat kippenvel, ja.
5: Ja, dat snap ik. Ik merkte dat het ook emotioneel werd toen jullie hier kwamen, toch? Dat na afloop, want ik zag jou met je zoon, en toen hield ze het niet helemaal droog meer, toch?
3: Nee, mijn zoon brak ook even en dan weet je, dan mis je Yvette en hij zijn moeder natuurlijk even extra.
1: Ja. Oh, ja, ik kan me dat zo goed voorstellen. Ja. Als ik nu zo hem hoor praten, dan denk ik van, wat moet dat ook intens zijn geweest, precies zo'n jaar geleden ook. Hey, en zometeen gaan we ook even bellen met Douwe Bob, want hij heeft gisteren ook de Franse bergen opgelopen en gefietst. En we zijn hem nog tegengekomen.
8: Ja, zeker.
2: Ga tegen hem zeggen. Weet je wat ik tegen hem ga zeggen?

0: Golden Earring bij Radio 10.
1: Alp du 6, Radio 10.
2: Ja, ik moet toch even beschrijven hoe we erbij zitten. Ja. We zitten hier in de Alpen, rillend van de kou. Het is juist koud. We krijgen net pas ons eerste kopje koffie.
3: Ja, maar, zitten,
2: maar het is heerlijk.
3: We zitten wel met een warm hart.
2: We zitten
3: toch
2: met een warm
3: gister.
2: Hart.
0: Mooi,
2: want
0: mooi.
2: De Alp du 6, waar we dus hier voor zijn, heeft een recordbedrag opgehaald van 25 miljoen. En allemaal voor het onderzoek naar kanker. De soundtrack van dit jaar is dit prachtig. Echt een geweldig nummer, gemaakt door niemand minder dan Douwe Bob. En dat is het nummer All for One.
3: En alsof het niet, nog niet genoeg is, is Douwe Bob ook nog eens naar Frankrijk gekomen om de Alpe d'Huez te fietsen en te wandelen. En daar is het niet bij gebleven.
2: En we hebben hem aan de lijn, hoor. Mijn vriend Douwe Bob, goedemorgen.
4: Hey, grote vriend. Hoe is het?
2: Lieve schat. Hey,
4: wij hebben elkaar gemist.
2: Ja, ik heb je gemist, jongen. Ja. Wij hebben die ochtendshow, dus ik lag alweer in mijn nest toen jij op de stond te treden.
4: Ik snap het.
2: Maar wat ik dus zo... Ik heb dus wel die beelden van jou gezien. Ik vind het zo machtig mooi hoe geïnspireerd jij dit doet.
4: Ja, nou, ik werd natuurlijk ook wel heel erg geïnspireerd. Het is... Het is zoveel saamhorigheid en het is zo dubbel allemaal, want eigenlijk is alles bijna bipolair of zo, weet je wel? Want zo voelt het, want er wordt soms in één minuut gelachen en gehuild. Het is natuurlijk op de mooiste plek, een van de mooiste plekken van de wereld waar we dan lopen en dan kijk je en dan kom je op de kinderbocht en dan huil je weer. Het is waanzinnig. Dus ik ben er, als het goed is, als het aan mij ligt, ben ik er elk jaar bij.
2: Ja, want dat hoorde ik gisteren dat je dat wilde doen. Dat vind ik zo mooi. Waarom heb je eigenlijk besloten mee te lopen? Heeft het jou ook, is het ook in jouw directe omgeving?
4: Zeker. Nou ja, ik geloof dat we wel kunnen spreken van een kankerepidemie in Nederland. Ondertussen, ik bedoel, één op de twee mensen krijgen ermee te maken in hun leven. Ja. Dus als je niemand in je directe omgeving hebt die ermee mee te maken gehad hebt, dan is dat een unicum eigenlijk, toch?
2: Ja.
4: Dus ik denk dat het is niet meer dan logisch om daar gewoon zoveel mogelijk geld voor in te moeten zamelen.
3: En dit was jouw allereerste editie, Douwe, van de Alpe d'Huez.
4: Ja,
3: en je zegt
4: niet de
3: net. Nee. Zeker niet de laatste, want ik heb jou inderdaad, jij, Gordon, noemde al het woord bevlogen. Nou ja, heel erg bevlogen, hè? Want je hebt gelopen, je hebt gefietst. Je bent ook nog, je hebt zelf besloten om ook nog te gaan optreden gisteravond tijdens de bekendmaking.
4: Ja, maar je krijgt ook zoveel energie van de mensen die meedoen. Ja. Iedereen is echt,
3: Ja, die vrijwilligers ook, hè, die er allemaal langs die route staan.
4: Waanzinnig.
3: En de hele dag. En de mensen die ook, die toeschouwers, wij vonden dat ook waanzinnig. Wat is, als je één ding zou mogen kiezen van wat jij gisteren hebt meegemaakt, wat is dan jouw hoogtepunt van gisteren geweest?
4: Mijn hoogtepunt?
2: Ja.
4: Ja, wauw. Maar dat was ook dit is dus ook weer een bipolair ding, want het was een hoogtepunt, maar ook een dieptepunt. Ik weet nog dat ik achterom keek en dat ik een grapje maakte met een lieve oudere man. Die had het zwaar. En dat zag je. Hij was aan het lopen naar boven en we raakten aan de praat en we waren aan het lachen en hij ging langs me, want hij was ook nog eens een stuk sneller. en toen keek ik op zijn rugzak en daar hing dan een foto van zijn overleden jonge dochter.
2: Ach,
4: en weet je wel, dus ik ook met tranen in mijn ogen achter die man aanwandelen, kijkend naar zijn overleden dochter. Maar nog wel ook een beetje aan het nagenieten van ons gesprek met een lach en een traan.
3: Ja, van jullie
4: en
3: moment.
4: Dat soort momenten heb je dus de hele dag. En die blijft bij me.
3: Nou, wat ik een heel mooi moment vond, en Hannelore ook, want wij liepen met z'n tweeën. Wij zijn je gisteren tegengekomen. En toen gebeurde iets heel moois. Jij besloot spontaan om de microfoon te pakken en jouw geweldige nummer All for One live op de berg te zingen bij een groep vrijwilligers.

0: Ja, ik vond het zo tof. En die mensen die gingen helemaal uit hun dak. Want die staan daar dus de hele dag zich eigenlijk uit te sloven. Heel mooi was dit.
1: Je bent nu onderweg naar het vliegveld. Heb je spierpijn, schat?
2: Ja, ik zit wel even een beetje op het puntje van mijn stoel. Mijn kontje is er wel een beetje klaar mee, ja.
3: Je lijkt mij wel.
0: Famous last words. Ja, ik wil niet. Hey,
1: volgend jaar ben ik er ook bij, hè. En dan gaan we elkaar zien, hè, vriend.
2: Gezellig, man.
1: Dit is jouw nummer. All for one.
2: Dankjewel.

0: geweldige, geweldige track van
1: Onze Douwe.
2: Ja. Echt heel mooi. En zo passend bij dit evenement.
0: Ja, hè?
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou daarin op?
3: Nou, de kans is groot dat het WK voetbal voor problemen gaat zorgen op je werk. Want dat is sowieso.

0: info. Radio10.nl. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galiaaf Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
13: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Goedemorgen, het is Radio 10 op deze vrijdagochtend. Het is nog één dagje richting het weekend met de grootste hits aller tijden. Phil Collins en Robbie Williams, die ga je zo horen. En eerst Gordon, het weer.
21: Ja, het weer. Eens even kijken. Eerst droog en hier en daar is de zon te zien. Nou, en hier komen de zonnestralen nu de studio binnen. Dus het wordt hier ook warmer.
22: Heerlijk.
21: Later kans op een bui in het oosten bij maximaal 18 graden in Nederland.
23: Ja, en dan het Radio 10 verkeer, dat is er niet. Tenminste, er is wel verkeer, maar geen files.
20: Geen files.
23: Lekker doorrijden.
20: Dat is lekker, heel goed. Gordon en vrouwtje dus vanuit de Franse Alpen, waar inderdaad het zonnetje in één keer fel gaat schijnen. Dat is wel prettig. Maar ondertussen houdt Hannelore ons helemaal op de hoogte van het nieuws. Ja,
21: Hannelore die zit erbij.
20: Die heeft het koud.
23: Ja. Door het. Dat is een soort klein klompje in één gedoken.
24: We hebben het koffie gehad.
23: Ja,
24: dat scheelt al. Nou, het nieuws dan. Er is in ons land een groot woningtekort. Maar er zijn juist te veel huizen van één bepaald type, namelijk de eensgezinswoningen. Daarvan zijn er dubbel zoveel als dat er gezinnen zijn. Dat zeggen economen van ABN AMRO. Volgens de bank is er juist een tekort aan appartementen voor ouderen en eenpersoonshuishoudens.
23: Ja, de wereld verandert gewoon. Er zijn niet meer traditionele gezinnen met twee kinderen. Je hebt gewoon heel veel eenouder gezinnen, singles, veel meer senioren.
21: Ik denk wel steeds met mensen die alleen gaan wonen. Ja. Dat valt mij wel op.
23: Zeker.
21: Het is echt ongelooflijk.
23: Maar wel veel duurder ook. Want je moet in je eentje dan een huis gaan kopen. Ja. En dat is ook best wel lastig.
21: Ik bedoel, mijn aangenomen zoon, Eamon, die heeft dus gewoon een huisgenoot, omdat het anders veel te duur is.
23: Ja, precies.
21: Maar dat is ook een manier.
23: Maar ja, kijk, als er meer huizen zouden komen voor singles, dan worden die huizen waarschijnlijk ook minder duur. Want dan zijn ze misschien iets kleiner.
24: Maar dat is ook een probleem. Ik geloof dat 70% van de 65-plussers woont nu nog in een eensgezinswoning. Die is niet nodig.
21: Ja.
24: Maar als die straks allemaal op de markt komen, krijg je weer een enorme waardedaling.
23: Maar wat ik ook zo grappig vind, ik krijg dus heel veel heet. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ik krijg wel wat heet, omdat ik dus apart woon. Wij hebben een latrelatie. En er zijn dus online serieus mensen die dat gewoon bashen. Omdat ze vinden dat wij twee huizen bezet houden.
21: Oh, ja. Okay,
23: grappig, hè?
24: In het Groningse Leek is het puinruimen geblazen na een ongeluk gisteren met een lijnbus. Die reed volgens de regionale omroep tegen de gevel van een kapperszaak. En er rijden in die straat helemaal geen bussen normaal gesproken. Dus ja, het kan zijn dat de chauffeur verdwaald was. En toen de macht over het stuur is verloren. Niemand raakte gewond, gelukkig.
21: Misschien was
23: en verdwaald en de macht over het stuur verloren. Nee,
21: misschien was het een leek op dat gebied.
24: Omdat het in leek was. Ja, ben jij van plan om tot diep in de nacht een WK-wedstrijd van Oranje te kijken en daarna met een kater op je werk te verschijnen? Ja, het WK is in Amerika. Door het tijdsverschil zijn de wedstrijden 's avonds laat of zelfs 's nachts. Uit een enquête onder werknemers blijkt dat ruim 44% verwacht dat dit gaat zorgen voor slaapgebrek of inderdaad die kater. Geschat wordt dat de schade voor Nederlandse werkgevers kan oplopen tot 334 miljoen. Omdat het personeel minder productief zal zijn. Wat te doen? Nou, je kunt het beste afspraken maken over het aanpassen van je werktijden. Of gewoon een vakantiedagje opnemen.
21: Ja.
23: Maar ik denk dat de baas ook voetbal kijkt, toch?
21: Ja.
24: Ja. Maar ja, dit gaat echt wel een probleem worden. Zeker als Nederland natuurlijk verder komt. Dan uiteindelijk wordt Nederland gewoon veel minder productief.
21: Maar ik denk dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Naar die wedstrijd van tegen
23: alle problemen opgelost.
20: Wat erg. Hey, we blikken terug op de Alpe d'Huez van gisteren. Hè, waar deelnemers toch hele bijzondere prestaties hebben geleverd. Eén daarvan gaan we zo meteen bellen.
24: Ja,
20: een heel bijzonder verhaal wat hij heeft gedaan.

0: Nou, en hij heeft er 10.
1: Hij heeft er 10?
0: Ja, 10 entertainen.
2: Radio 10 support de Alduzes.
3: Zo, Robbie Williams, wow. Zo verhoud dit.
4: Gordon, even koffie op, hoor.
3: Ja, even energie.
4: Het motortje begint weer te draaien. Ja, we zijn op dit moment op de top van de Alpe d'Huez. En ja, we zijn hier speciaal voor de Alpe d'Huez. 25 miljoen euro is er opgehaald in totaal. Dat allemaal voor onderzoek naar kanker. Hannelore en ik zijn ook de berg opgelopen gisteren. Nou, dat was, mag toch wel zeggen, een hele bijzondere
5: ervaring.
4: Ervaring, hè? Ja. Dat was echt heel speciaal. Ja, het hoogst haalbare doel van de Alpe d'Huez is om de berg 6 keer te beklimmen. Zo begon het namelijk ooit in 2006. Toen gingen 66 fanatieke wielrenners met elkaar de strijd aan om de berg 6 keer te beklimmen. Vandaar dus ook de Alpe d'Huez. Ik wist dat helemaal niet, maar dat is dus 6 keer de Alp op om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
0: Ja, en een paar mensen hebben dit voor elkaar gekregen dit keer. En één van hen is Jordan uit Geermacht. Goedemorgen, Jordan.
6: Goedemorgen.
0: Ja, met die heerlijke zachte G. Hey Jordan, hoe voelen de benen vandaag?
6: Ja, moe. Moe, maar voldaan.
0: Ja, hey, 6 keer, man. Dat is toch ongelooflijk?
4: Niet normaal.
6: Ja. Ja, nou ja. Het is gewoon blijven trappen.
4: Hoe laat ben je gisteren begonnen en hoe laat ben je geëindigd?
6: Om 4:30 zijn we in het dorp gestart.
0: 's Ochtends.
6: Ja. In de ochtend, ja. Dus wij slapen ook boven. Wij zijn om 2:45 zijn we met z'n allen afgedaald van ons team. En toen waren we om 4:30 waren we wel beneden. En toen hebben we een uurtje gewacht. En toen zijn we om 4:30 gestart.
4: Ja. Ongelooflijk. Ja, ik heb het vorig jaar mogen meemaken. Was ik ook om 4:30 bij de start. En al die fietsers die stonden daar echt met drommen.
0: Mee,
4: ja, mijn vriend heeft ook gefietst. Die stond daar met drommen opgesteld. Maar hoe heb jij, Jordan, want 6 keer die berg op en neer. Nou ja, dat is bijna een onmenselijke prestatie. Ja. Hoe heb je je daarop voorbereid?
6: Ja, kijk, die hoogtemeters, daar kun je natuurlijk moeilijk trainen in Nederland of in België of zo.
0: Ja.
6: Maar ja, je moet gewoon de uurtjes maken. Dus je moet ervan uitgaan dat je, 10 tot 12 uur op de fiets gaat zitten.
0: Wow.
6: Dus daar moet je in Nederland dan een beetje gaan trainen.
4: Beetje in de bergen van Limburg.
6: Ja, Limburg of de Ardennen, daar kun je wel wat trainen. En dan moet je gewoon zorgen dat je daar al ritten maakt van een uurtje of 6 tot 8 of zo. En dan moet je er uiteindelijk wel kunnen gaan komen.
0: Hey, nu ging het ook nog eens ongelooflijk hard regenen. Daar ben je dus natuurlijk de roodregenfiets. Hoe was dat?
6: Ja, dat klopt. Na mijn 5e beklimming, toen zat ik even te pauzeren, eten. En toen was het inmiddels wel echt hard aan het regenen, ja. Ja, dan is het, maar dat is eigenlijk iedere beklimming is het dan aan gewoon droge kleren aandoen.
0: Ja.
6: En dan zorg je dat je goed ingepakt bent naar beneden. Dus ik had wel weer een lange broek of in ieder geval beenstukjes aan. En goede handschoenen, een goede regenjas. De onderkleding allemaal droog. En toen ben ik eigenlijk toch best goed beneden gekomen. In het begin was het al koud omdat je er wat hoger zit. Maar lager viel er eigenlijk toch wel mee. Dus,
4: En Jordan, nou kan ik me voorstellen dat dit doe jij niet zomaar. Hè? 6 keer die berg op en neer. Nou, het is nogal pittig, je geeft het zelf al aan. Wat is jouw persoonlijke reden om mee te doen met die Alpe d'Huez?
6: Ja, dat is eigenlijk misschien wel anders als velen die er meedoen. Die hebben natuurlijk al iemand verloren. Of er is iemand aan het strijden binnen de familie of zo. Voor mij is het vooral dat, ja, ik sta er zo in, wat er is gebeurd, zeg maar, daar kunnen we helaas niks meer aan doen, hoe graag dat we dat ook zouden willen. Maar ik zou graag de toekomst wel willen veranderen. En ik denk dat we daar met z'n allen proberen te doen door zoveel mogelijk geld op te halen, zodat er zoveel mogelijk nieuwe onderzoeken gedaan kunnen worden. En dat we daarmee iets kunnen gaan veranderen in de toekomst.
4: Nou, ik ben ontzettend trots op jou, Jordan. Ja, wat heb je dit geweldig gedaan.
0: Ja,
4: echt studio. Super, super. Dankjewel, Jordan.
0: Jordan, dankjewel.
4: Het applaus is voor jou en heel veel sterkte met je spierpijn. Goed gedaan, man.
6: Ja, dank je.
4: Oké, hoi hoi.
0: Ja, bye bye. Dit is Shock and Blue hier op Radio 10 met, zei ik dat, Penis of Venus?

0: Mooi dit. Walking in Memphis. En ja, gisteren was het eigenlijk tijdens de Alpes Walking in de berg op natuurlijk. Hey, Memphis,
1: in the middle of the pouring rain.
0: Moet nou, dat ook heel mooi.
2: Memphis de Pie denken.
0: Oh ja?
2: Walking in Memphis.
0: Ja. Allemaal linkjes. Ja, we zijn live vanuit de glazen studio bovenop de berg. Hè. Ook Gijs Staveman en zijn team die zijn hier. Straks komt Gijs toch even langs. Hè. En dan kunnen we ook nog met hem even terugblikken op een hele bijzondere dag met die enorme opbrengst. Hè. Hoe was het ook alweer?
2: 25
3: miljoen. De Alpe d'Huez 2026. Het totale bedrag is 25 miljoen. 20.619 euro.
1: Ja, je had het al een beetje verklapt, Gordon.
0: Ik vond het
1: was een momentje. Maar goed.
0: Nou, zometeen praten we er verder over met

0: 10.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: 10 tenders, alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
6: De vriendelijke specialist. DA.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
2: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo, alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Goedemorgen, je bent er al bij. Samen met ons bovenop de berg, Gordon en Vrouwtje vanuit de Franse Alpen. En de grootste hit van Bruce Springsteen hebben we ook meegenomen. Eerste nieuws van 8 uur, Hannelore Zwitserloot.
12: Goedemorgen, we hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer bij gebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we juist iets anders heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden pornosite Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. En het nieuwe bedrijf achter DigiD moet Europees zijn. Dat vindt staatssecretaris Van den Burg. Er waren plannen om DigiD te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Maar daar was veel weerstand tegen, omdat de Amerikaanse regering daarmee toegang zou kunnen krijgen tot onze gegevens. En die overname werd toen afgeblazen. En dan het Radio 10 weer. Er trekken vanuit het westen buien over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog regen. Verder ook af en toe zon. En het wordt 16 tot 18 graden.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.

0: Gagliaudi en Thorn.
1: Gordon en Vrouwtje, live vanaf de Alp nu 6.
2: Ja, we staan boven op de Alp, met z'n allen, nog steeds in de studio. En ja, aangeschoven gezellig. Gijs, goedemorgen.
3: Ja, Gijs, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En iedereen die verbaast zich erover dat ik op slippers loop.
2: Want in een korte broek. In korte broek, slippers.
0: Ja, ik dacht, het zonnetje schijnt, het is lekker weer. Maar het is iets kouder dan ik had verwacht eigenlijk. Maar goed. Ja. Ja, goedemorgen, hebben jullie lekker geslapen?
2: Zeker.
3: Ja, jij mist onze aanwezigheid gisteren, hoorde ik.
0: Ja, ik mis jullie aanwezigheid. Ik had wel zoiets van, jullie moeten erbij zijn.
3: Ochtendshows gehad. Wij moeten dan half vijf ons best uit.
0: Ik denk dat jij het ontzettend leuk had gevonden. Want gisteren stond ik in die zaal. Was afgeladen vol.
3: Ja.
0: En ik was dus, ik stond op het punt te horen wat dan het bedrag was.
2: Ja.
0: Maar er stonden twee dames tegenover mij en die zo'n... Want anders kunnen we het niet horen. Ik zei, ja, maar heel Nederland wil het horen op de radio. Dus ik moest wel eventjes met die microfoon daar staan.
2: Oh. Ja.
0: Jij had er wel iets van gezegd. Daarom heb ik je gemist gisteren.
2: Ja, het was ook wel een spektakel. Hè? Ja, wat een geweldige opbrengst. Ja. Dat had toch niemand durven dromen? 25 miljoen.
0: Nou, meer. Meer dan 25 miljoen. Ja, het is nog nooit in 13 jaar, geloof ik, nog nooit zo'n hoog bedrag is het geweest.
3: Is jouw eerste keer ook?
0: Dit is mijn tweede keer voor de radio. En ik heb zelf ooit een keer gefietst. Oh, dat is 12, 13 jaar geleden. Ja. Ik denk, laat ik even snel zijn voordat jij het zegt.
2: Hey, maar
0: ik daag je uit, Gordon.
3: Volgend jaar? Nee, niet volgend jaar. Lopen wel.
0: Dan loop ik met je mee.
3: Ja. Ja, gaan we samen.
0: Dan gaan we samen lopen.
2: Oh, wat gebeuren hier allemaal sportieve dingen. Mooi, mooi.
0: Ja,
3: dan kunnen jullie een keertje blijven zitten. Dan gaan wij naar boven. Hé, hey Gijs, wat was voor jou het hoogtepunt van deze
0: ochtend? Dat is een goede vraag. Ik denk dat er heel veel hoogtepunten waren. Ik had sowieso, als je dan vraagt waarom mensen lopen of fietsen naar boven... dan breken vaak mensen op dat moment. Want dan denken ze even aan die ene persoon. Maar gistermiddag had ik een stavermandje had ik gemaakt. En daar zaten allemaal lekkere dingetjes zaten daarin. En toen kwam er een mevrouw en die heette Patricia. En Patricia die had iets van 8 buttons op haar shirt. En dat waren allemaal familieleden die allemaal overleden waren. En ja, daar had zij het ook even heel moeilijk mee. En,
3: ik zag het fragment, ja.
0: Ja, en een oom en haar opa en haar oma. Het zijn allemaal van dat soort verhalen.
2: Indrukwekkende verhalen.
0: En dat staat er nog wel even bij.
3: Bizar. Ik heb die mensen natuurlijk ook ontmoet met al die buttons op. Hoeveel pech kun je hebben als
0: familie? Ja, niet normaal.
2: Jullie hebben sowieso samen hele leuke gesprekken gevoerd. Mooie gesprekken gevoerd. En jullie zijn samen echt op pad geweest.
0: Ja.
2: Gisteren.
0: Ja, klipt. Klopt.
2: Klip en klaar.
3: Ja, voor wie heb je gefietst?
4: In het bijzonder voor mijn vader.
3: Is hij er nog? Of is
4: hij er nog? Hij is er nog.
3: Gelukkig.
4: Ja. Maar het is onzeker hoe de toekomst eruit ziet voor hem.
3: Voor wie heb je gelopen vandaag?
5: Voor mijn moeder. Die is afgelopen zomer overleden.
3: Hoe heet ze?
5: Berthe.
3: Oh, dat is toch zo vers natuurlijk, hè? Maar wat deed het met je dat je dan... Je hebt het wel gedaan, schat.
5: Dat klopt, ja.
3: Was het zwaar?
5: Nou, ik vond het eigenlijk wel goed te doen. We gaan straks nog een keertje omhoog wandelen.
3: Oh, je doet hem gewoon nog een keer.
5: Dat is wel het plan.
3: Ja, was een fragment dat ik... Ik denk dat we dat allemaal hebben gehad.
2: Ja.
3: Dat je die mensen tegenkomt die dit soort verhalen vertellen... dat was eigenlijk gewoon allemaal een hoogtepunt.
2: Wat was jouw hoogtepunt?
3: Nou, hoorde je net.
2: Ja, nu dit fragment. Gewoon die mooie gesprekken met
3: mensen. Dat is, en ik moet eerlijk zeggen, de hele vibe in dit dorpje... wat dan verandert in een soort saamhorigheid... waarin mensen worden verenigd in hun verlies...
0: Ja, en het is een beetje tegenstrijdig, hè? Want het is, aan de ene kant is het een soort après-ski-party.
3: Ja.
0: En het is één groot feest. Aan de andere kant, het is
3: lachen.
0: Veel lachen en heel veel huilen. Toch huilen.
2: Ja. Ja, dat zei Douwe Bob net ook al zo mooi. Hè? Het was heel bipolair.
0: Ja,
2: aan de ene kant
0: naar
2: het feest en aan de andere kant ook echt best wel veel.
0: Het is een soort koningsdag met een onderliggende belangrijke gedachte.
3: Misschien dat ik het daarom zo leuk vind. Dat het
0: is jouw feest.
3: Vrouwtje, wat was jouw hoogte?
2: Nou ja, toch wel het lopen met Hannelore de berg op. Hè, Hannelore, wij hebben echt een hele bijzondere tocht gehad. Het duurde 4,5 uur. We hebben uitgebreid gesproken met mensen.
3: Ja.
2: En het was een lach en
0: respect, hoor.
2: Echt mooi.
6: Het ging echt letterlijk lachend en huilend te berg.
2: Ja, absoluut.

0: Wat doet Gordon hierna?
1: Dat is altijd de vraag.
0: Dat is altijd de vraag.
2: Voor Venezuela.
0: Oh, dit geluid. Oh ja. Was het 2010? Het WK?
2: Ja, die hadden horen. Bloed.
1: Dat mag nu niet meer, hè, die Fufuzee.
0: Gelukkig.
1: Ja, dat is voor te lezen in het nieuws.
3: Dat zit dus zo in het nieuws. Oh. En nu heb je niet afgeklapt.
4: Radio 10.
0: Sorry. De aanleiding van Shakira.
2: Ja, jongens, laten we nog even een recap maken van wat we hier de afgelopen tijd hebben meegemaakt. De afgelopen weken eigenlijk. Ja. We hebben in het teken gestaan van het geld inzamelen voor het onderzoek naar kanker. En dat hebben we samen gedaan met team Alp de Yvette. En dit stond onder leiding van Paul. Paul heeft 20 mensen bij elkaar gesprokkeld en is samen met zijn kinderen omhoog gaan lopen.
1: Ja.
2: En hebben uiteindelijk het hoogste bedrag ooit opgehaald van de hele...
1: Van alle deelnemers.
2: 140.000 euro. Daar zijn we best wel trots op als Radio 10 zijn.
1: Ja, zijn vrouw Yvette is precies een jaar geleden overleden. En hij is dus met zijn hele familie en zijn kinderen de berg opgelopen. Ja, en het was heel bijzonder, want wij zijn gisteren ook de berg opgelopen. Hannelore en ik. Ja. En dat was, was een hele bijzondere dag, vond ik. Het was met een lach en een traan, want aan de ene kant al die toeschouwers en mensen die je toejuichen.
3: Ja, en muziek en hapjes en drankjes.
2: Hey, en jullie verbinding daardoor, want ik kan me voorstellen dat als je zo'n tripje maakt samen, dat ook iets persoonlijks met je doet, onderling.
1: Nou, wij hebben behoorlijk veel gesprekken gevoerd. Ja, en dat ging over de bevalling. Ja. En over ons gezin.
2: De overgang.
1: En over de overgang.
3: Nee, maar we hebben echt wel gezellig samen. We hebben fijne gesprekken gehad.
0: Oh, jullie hebben elkaar leren kennen.
1: We kennen elkaar al een beetje, maar nog beter.
2: En jij kwam nog iemand anders tegen.
1: Zeker, want toen we de berg op liepen, zagen we een dame lopen voor ons. En die had een grote rugtas op. En daar bungelde eigenlijk een foto aan van een ontzettend leuke, knappe jongen. Wij waren heel nieuwsgierig en ik vroeg aan haar wie dat was.
5: Ja, knappe jongen, dat is mijn zoon.
1: Ja.
5: En mijn zoon is in 2021 overleden. Ja. Al weken de hele kanker. En hij brengt mij mee, niet, hè?
1: Ja. Hoe heet jij zelf?
5: Sim.
1: Kijk eens even. Alp de Sim.
5: Ja, Alp de Sim.
1: Ja. En ik ben heel benieuwd, wat was Sim voor iemand?
5: Het was gewoon een hele energieke jongen, zeg maar. Hij wilde gewoon echt heel graag, wilde die. En hij had helemaal zijn leven eigenlijk... hij is overleden toen hij 18 was. Hij had zijn leven eigenlijk al een beetje uitgestimmeld. Hij wilde op zijn 18e voor zichzelf beginnen. Hij wist eigenlijk al wat hij wilde. En toen werd hij in 2020 echt die zin. En hij... Ik heb eerst aan het altijd gedacht van het ligt aan de... En dat hij zo gegroeid was en uit onrustige benen. Maar oké, dat kan.
1: Ja.
5: Onrustige benen. En toen is hij uiteindelijk naar de huisarts gegaan, bloed geprikt. Was het allemaal niet. Toen op een gegeven moment zei hij op de vrijdagmiddag tegen mij... Mama, kun je kijken, want ik heb een bult tussen mijn benen. En s'avonds zagen we het ziekenhuis. Ik weet, daarna lag je in Prinsesbak zitten in Utrecht. En toen is ik eigenlijk al... wisten we al dat het niet meer... En hij heeft echt nog alles gegeven. Toen ook nog. Hij is alles. Hij gaf gewoon alles.
1: Ja, net als jij nu, hè?
5: Ja.
1: Ja. Wat is het gevoel dat als je hier zo de berg oploopt, wat overheerst? Wat zegt hij nu tegen jou?
5: Ik weet niet wat hij zegt tegen mij, maar op een of andere manier voel ik het wel.
1: Ja, mooi.
5: Ik weet niet wat.
1: Ik wens je heel, heel, heel veel... succes. Laatste rondjes, hè?
5: Ja.
1: En laat Sim jou vleugels geven.
5: Ja.
1: En wij lopen met je mee.
5: Ja, dankjewel.
1: Mag ik je knuffel geven?
5: Ja, dat mag.
0: Wat prachtig, vrouw.
1: Ja, dit soort... Nou, het raakt mij nu weer. Als ik dit hoor, dat je kind verliest op zijn 18e. Ja, dat is natuurlijk onmenselijk. We hebben allebei kinderen van die leeftijd.
2: Nou, lekker dan. Hoeveel keer is dit? 7, hè?
1: Nou, dit gebeurt hier dus de hele tijd. Maar, een lach, maar zeker ook een traan. Door dit soort verhalen is er dus geld opgehaald. En meer dan 25 miljoen euro voor onderzoek naar kanker.
2: Ja. Prachtig. En veel meer dan de afgelopen jaren bij de Alp de Yvette. Dus daar mogen we heel trots op zijn.

0: Radio 10 met jouw kans op een mooi geldbedrag.
1: Ranking de hits.
2: Jouw kans op €250 inderdaad. Raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Ja, 25 miljoen was het eindbedrag voor de Alpe d'Huez. Ja, het klinkt misschien een beetje bot, maar uiteindelijk gaat het toch allemaal om geld. En Vrouwtje daarom de deze hit, Vrouwtje de Bot. Ja. Let's go.
3: It's all about the money.
2: Ja, ja, ja. Was dit een hit voor of na 1991? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij zometeen wel €250.
4: En we hebben belangrijk nieuws te melden, Hannelore.
5: Ja, het WK voetbal wordt waarschijnlijk het stilste toernooi sinds tijden. Waarom? Dat hoor je zo.
1: Wil je meezingen tot de zon ondergaat?

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Ik wil als dino!
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
9: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
14: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
13: Dus kom op, naar buiten.
14: Univee, daar plukt u de vruchten van.
15: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
17: 11!
18: GWC!
17: 11!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
23: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
24: Peugeot.
25: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Oranje.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Goedemorgen, Radio 10. Ja, wij zorgen ervoor dat jij naar een heerlijk strandfeest gaat. Want je maakt vandaag nog kans op de laatste tickets van 10 voor Live at the Beach. Dat is op 3 september in Scheveningen met Bluff en Guus Meeuwis onder andere. Hoor je de oproepen vandaag misschien straks wel bij Martijn Kolkman voorbij komen? Reageer dan met het woordje tickets via de app van Radio 10.
2: Nou, het is hier ook inmiddels strandweer in de Alpe d'Huez. Prachtige blauwe lucht, mooie witte bergen.
3: Gordon staat hier ook in zijn bikini.
2: Ja.
3: Dan staat je goed hoor.
2: Maar het weer in Nederland. Eerst droog en hier en daar is de zon te zien. Laat de kans op een bui in het oosten van het land. Maximaal 18 graden.
3: En dan het Radio 10 verkeer. Er is één vertraging op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. 8 minuten door een auto met pech.
1: Oh, sterk als je erin staat. 5 minuten over 8:30. Gordon en Frankje, de ochtendshow van 10. Met het laatste half uurtje vanuit de Franse Alpen. En Hannelore met het nieuws.
4: Goedemorgen. Het risico bestaat dat veel gezinswoningen leeg komen te staan. Er worden nog steeds huizen voor deze groep gebouwd, terwijl er al genoeg zijn. Er moeten juist meer huizen voor alleenstaanden en senioren komen, meldt ABN AMRO. Heb je ook zo'n last van duivenpoep? We gaan nu beelden viral van een zelfgebouwd AI-waterkanon. En iedereen is laaiend enthousiast. Het is in elkaar geknutseld door een man die het helemaal zat was dat er duiven op zijn dak landen en de boel onderscheiden. Hoe werkt het?
2: Wat nou, mooi gezegd.
4: Ja, het is wat het is, toch? Ja. Zodra de USB-camera een duif spot, draaien motoren en elektrisch waterpistool in de juiste richting. En dat jaagt dan met een welgemikte straal die vogel weg. Echt zo prutsch, prutsch.
2: Oh,
4: heel vogelvriendelijk ook.
3: En waar kunnen we dat kopen? Want ik wil dat ook.
4: Ja, deze man heeft het zelf in elkaar geknutseld. Maar er zijn al mensen die zeggen, waar kan ik dit kopen? Waar kan ik het bestellen? Iedereen moet het toch hebben?
3: Ja, zeker. Ik heb maar ook een duif in de tuin.
2: Kan dat ook niet met inbrekers dan? Gewoon,
3: dat je het op een inbreker richt. Ja,
2: maar ook, een spijkerpistool.
4: Ja, maar ook slecht voor de krantenbezorgers en zo natuurlijk. Hè? En voor Oranje kan het WK-avontuur nu echt beginnen. De selectie is vannacht geland in New York. Daar speelt Nederland maandag nog één oefenpotje tegen Oezbekistan. Maar er is ook slecht nieuws vandaag voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK gaan, want die moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in het stadion, heeft de FIFA gezegd.
2: Kut geluid.
4: Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in deze keer. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika.
2: Ja, daar werden we nog tweede.
3: Ja, maar dus het heeft wel geholpen. Die
2: We blazen het af, hoor.
3: Ja, joh. Het lijkt wel een zwerm bijen.
2: Straks ranking de hits voor de laatste keer hier vanuit de Alpen.
3: Jouw kans op €250.
1: En eerst Aretha Franklin.

0: tien over half negen geweest.
1: Ranking de hits.
2: Ja, en dat betekent dat we Ranking de hits gaan spelen. En dat doen we vandaag met Michelle. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Dat ik hier in de uitzending ben.
2: Ja.
4: Hallo, goedemorgen, ja. Michelle. Hoe is het?
3: Ja, goed. Ik ben gezellig met mijn dochtertje thuis van 8 maanden. En lekker ochtendje.
2: Nou, ja. Lekker ochtendje. En je hebt het druk genoeg, want je werkt in de zorg.
3: Klopt. Dat is zeker druk, ja. Vooral in deze tijd, ja.
2: Kan ik me voorstellen. Dus zo'n dagje vrij en dan samen met je dochter. Dat is heerlijk. En wat ga je dan doen vandaag met je dochter?
3: Ik ga vanmiddag even naar mijn moeder toe. En eind van de dag gaan we gezellig bij vrienden eten. Dus dat is wel leuk.
2: Dat klinkt als een leuke dag. Lekker naar oma. En lekker met vrienden eten. Hartstikke goed. En natuurlijk Ranking de hit spelen. Je hoorde net al deze plaat. It's all about the money. It's all about the dum-dum-dum-dum-dum. It's all about the money. Ja, is dit een hit voor of na 1991, Michelle? Dat is de vraag.
3: Een hit na 1991.
2: Nou, yes, goed, dat klopt. Hartstikke goed. All About the Money van Mea uit 1998. De eerste €50 heb jij al in je portemonneetje zitten. In totaal kans op €250. Maak je een fout, dan houdt het heel snel op. Dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 Dopper drinkfles. We gaan snel doorspelen, Michelle. Want we willen dat jij gaat voor het grote geld.
3: Ja.
2: Voor €100, dat is de eerste vraag. Was dit een hit voor of na 1998?
4: Best wel moeilijk hoor, gelijk.
3: Ja, die vind ik ook wel lastig. Ik ben er heel goed in, maar dit is een hit voor 1998.
4: Nou, dat zeg je met grote stelligheid.
2: Ja, inderdaad.
4: Maar is dit goed? Dat is goed.
3: Ja.
4: Het was namelijk 1992, Bad English, Time Stood Still. Nou, ik hoop niet dat je stil gaat staan bij de €100. Maar wil je stoppen of doorgaan?
3: Nee, we gaan gewoon lekker door.
4: Goed zo.
2: Lekker door, hartstikke goed. Ja. Voor €150 spelen we dan nu, Michelle. Was dit een hit voor of na 1992?
4: Heel veel mensen hebben dat gedacht, hè, hier op de berg. You'll be in my heart.
2: Ja. Toepasselijk.
4: Voor of na 1992?
3: Na 1992.
4: Potverdorie, zeg wat goed.
2: Wat goed.
4: 1999, Phil Collins, You'll Be In My Heart.
2: Zo snel
4: mooi.
2: Ook.
4: Nou, je zegt het met een zekerheid, Michelle. Volgens mij heb je een encyclopedie erbij.
3: Ja, zeker. Ik ben hier heel goed in.
2: Ja, oh, dat blijkt.
4: Nou, dat blijkt. Nou, dan ga je door voor de hoofdprijs.
3: Zeker.
4: Oké, okay, let's do it.
2: Zeker ook. Het laatste fragment.
3: Ja.
2: Lieve Michelle, voor €250 was dit een hit voor of na 1999?
3: Dit is een hit voor 1999.
2: Oh, oh, heel goed. Wauw, we zitten hier met open mond. Hoe snel jij dit doet. Wat ben je hier goed in. Nou, gefeliciteerd.
4: Ja. Boyzone, 1997, Picture of You. €250 heb je in de pocket.
3: Super.
2: Van harte gefeliciteerd, Michelle. Hartstikke goed. We wensen jou een heerlijke dag bij je moeder en met je kleintje.
3: Ja. Dankjewel.
2: Je bent een kanjer, werkend in de zorg.
4: Is het toch leuk om wat te geven?
2: Ja, absoluut. Helemaal aan iemand die in de zorg werkt.
4: Dankjewel. Boys on here, picture of you.

0: plaatje is het eigenlijk als we hier uit de glazen studio kijken.
1: Radio 10 vanaf Alpe d'Huez.
2: Ja, ik wil eigenlijk even beginnen met het feit dat wij de afgelopen dagen hier geweest zijn in de Alpe d'Huez. Om even, Frauke en Hannelore, ons team te bedanken.
3: Dat wilde ik ook zeggen. Wij willen ons team bedanken, want we hebben jullie keihard gewerkt.
2: Ja.
3: Mark, Daan, Amber, echt heel goed gewerkt. En alle andere mensen. De middagshow, achter de schermen. Er staan hier, as we speak, mensen de teksten van, de ramen af te...
2: En ook, ze staan onze studio al af te breken.
3: Ze staan de studio
2: al
3: af te breken.
2: Nog heel even, jongens, we moeten nog eventjes.
3: Oh, wat werken jullie allemaal hard.
2: Het is zo hard gewerkt.
3: Wat was het allemaal geweldig. En sowieso ook als je zit te luisteren, dank je wel voor al je donaties.
2: Ja, geweldig.
3: Voor die geweldige Alpe d'Huez. En er is een prachtige opbrengst, hè?
2: Ja.
4: Wat is opgehaald voor de Alpe d'Huez 2026? Het totale bedrag is 25.020.619 euro.
3: Ja, ongelooflijk.
2: Meer dan vorig jaar. Dat is onvoorstelbaar.
3: Ja, hoogste opbrengst in tijden. Wat was het mooi. En een lach en een traan.
2: Eventjes nog. Ik ben heel trots op jullie meiden.
3: Dank
2: jullie
3: je
2: hebben het geflikt.
3: Dank je
2: en wij zijn er gewoon maandag weer.
3: Maar ik ben trots op iedereen die heeft meegedaan aan de Alpe d'Huez. Want daar gaat het om. Ja.
5: Iedereen die heeft geholpen.
2: Wij zijn er maandag weer. Bye bye.

0: hebben ze gevolgd en een hele veiling georganiseerd. 2 dagen geleden maakten we aan Paul bekend hoeveel het is geworden.
1: Een bedrag van 100.900 euro.

0: zijn verbonden door verlies.
1: Dat heb je mooi omschreven.
0: Ja, dat is echt zo. Want iedereen is een dierbare kwijtgeraakt. Ze zijn allemaal aan het lopen, rennen, fietsen om diegene te herinneren.
1: Dat saamhorigheidsgevoel, dat we zijn met z'n allen één, dat heerst over je weer heel erg, hè?
2: Jij bent John, toch?
3: Ja, John Bruin.
2: En jij gaat zelf ook fietsen?
3: Ik ga zelf ook fietsen.
2: Oké, en heb je iemand in je hoofd als je morgen over de finish gaat?
3: Nou, raak je me wel. Ja? Maar dat geeft niet. Ja, met name een collega van mij die 2 jaar geleden...
0: Mensen zijn verbonden door verlies.
1: Dat heb je mooi omschreven. Ja.

0: hij heeft kunnen krijgen. Is hij er nog? Ja, hij staat mij heel erg na. En dit is een van de redenen waar ik het dan voor doe.
1: Ik ben een 23 uit de diagnose kanker. Ik kreeg longkanker met uitzaaiing naar de botten. Daarna heb ik nog in de pijnier kanker gekregen. Ik heb net voordat we naar de Alpe d'Huez kwamen, heb ik het goede nieuws gekregen dat ik voorlopig kankervrij ben. En ik heb niet één engel op mijn schouder. Ik heb twee engeltjes.
2: Ja, jullie zijn je vader kwijt. Wanneer is hij overleden?
3: Afgelopen oktober.
2: En wat doet het dan met als je zo jong bent? En je, want ik weet hoe dat voelt. Mijn vader overleed toen ik 29 was. Hoe oud was jij?
3: Ik was 22.
2: Ja. Het is nog jonger, hè? Dat is toch eigenlijk oneerlijk?
3: Ja, klopt. Het is oneerlijk. In het begin was ik ook echt heel boos. Maar goed, we doen dit ook zodat andere kinderen dit misschien niet zo hoeven mee te maken.
4: Afgelopen juni is mijn vader gevallen tijdens een valpartij met een racefiets. En toen kreeg hij op de eerste hulp te horen dat hij ook ziek was, ook kanker. Die zit nu volop in zijn behandeling. Dus ja, krijg hem voor pa.
5: Ja, het is een hele bijzondere dag vandaag. We staan boven op de berg van de Alpe d'Huez voor de actie Alpe d'Huez. De ochtendshow met Gordon en Fraukje en ook de middagshow met Gijs Staafman zijn live vanuit

0: helemaal fris uit.
1: Ja, we hebben het geweldig gehad samen.
2: Zo leuk.
1: En we hebben zulke mooie verhalen gehoord. Dat gaf ons ook energie.
2: Alle bijzondere, lieve mensen langs de kant van de weg.
1: Ach, die dragen de hele dag zitten. Hè? Ook nu in de regen om je aan te moedigen. We zijn echt de berg opgeduwd. Ja,
0: en nu?
1: Ja, nu gaan we slapen.
3: We zijn er, hè? Hey.
0: Hoe ging het?
3: Ja, je voelt die benen niet, hoor. Je weet waarvoor het doet.
4: Ja. Ja. Wat zou Yvette gezegd hebben als zij dit gezien zou hebben?
3: Ja, ze is onwijs trots, maar ook super dat we dit met elkaar doen. Zeker hier in de bergen, haar favoriete gebied waar we vaak kwamen. En dan hier zo te mogen doen. En het is gewoon supermooi.
0: Hoe was het?
5: Ja, fantastisch. Dat is gewoon voor haar gefixt hebben, maar ze had er gewoon bij moeten zijn. Ja. En ik wist er. Maar ja, we hebben het wel geschafd. Voor haar. En ze zit hier.
4: Nou jongens, jullie zijn er! Yeah.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker!
5: Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes.

0: WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
6: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
16: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 2:09 op de vrolijke vrijdag van Radio 10.
2: Schuif de stoel aan de kant, want daar gaan we.
1: Met de Weather Girls zometeen. Maar eerst Hannelore met het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse pornosite Motherless hebben afbeeldingen op de site geüpload. Dat meldt de NOS. Iemand voegde in zijn eentje ruim 100.000 afbeeldingen toe, waaronder ook kinderporno. De site kwam in het nieuws omdat de beelden waren te zien van mannen die hun slapende vrouw of vriendin verkrachten. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Hun aantal is in 50 jaar tijd verdubbeld. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreisje in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Hij liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En ze zijn veilig geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Daar zijn geen supporters bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan. En dan het Radio 10 weer. Er trekken buien over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog regen. Verder ook af en toe zon. En het wordt 16 tot 18 graden.
1: 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. En dit zijn ze. De A12 richting Oberhausen. Vanuit Arnhem tussen Oud-Dijk en Duitsland 7 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam Centrum 10 minuten. En A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor het Oud-Beijerland. Daar een vertraging van een kwartier.

richting het weekend op de vrolijke vrijdag van Radio 10. Martijn hier en ik heb de dikke vandaar er even bij gepakt. En daar staat bij dansen het volgende. Mooie bewegingen maken op de maat van de muziek. Nou, of die bewegingen mooi zijn of niet, je kunt ze wel gaan maken. Zometeen namelijk de Mavericks met Dance the Night Away. Toontje Lager komt eraan met stiekem met je gedanst. En eerst, ja, de vrouw waarmee heel veel jongetjes ook vroeger wel wat bewegingen wilden maken. Laat in het midden wat voor bewegingen het zijn.

We dansen samen richting het weekend met de Refricks en Dance the Night Away in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Vrijdagmorgen op de vrolijke vrijdag van Radio 10. Het einde van een week die we qua weer misschien snel willen vergeten. Ja, het was niet de beste week inderdaad. Maar de zomer van 2026 laat volgens de lange termijnmodellen een patroon zien van warm, zonnig en vrij droog weer. Dus ik herhaal, warm, zonnig en vrij droog weer. Met name in de maanden juni en juli. En 72% van de dagen gaat warm verlopen volgens de voorspellingen. Dus haal alvast wat ijsjes in huis en bereid je voor op de zwoele summer nights en de lekkere plaknachten.

0: info. Radioteam.nl.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Had je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel en lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
12: Thanks.
11: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Jij

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Voordat ik hier manager werd...

0: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
1: Lineker!
2: Ja, Gary Lineker!
0: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Goedemorgen, dit is de Guilty Pleasure Party op Radio 10... met zometeen een complete zingende familie. Maar eerst het weer voor vandaag. Er trekken buien over het land. Vanmiddag alleen nog in het oosten. Af en toe ook een beetje zon. En de temperatuur vanmiddag maximaal 18 graden. Fritsmeister met 5 vertragingen en dit zijn de 3 langste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het ringvaartaqueduct. Duct een auto met pannen, vertraging 6 minuten. A12, onze dagelijkse knuffelfile. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor

Martijn, leuk dat je deze een keer draait. Groeten van Sandra. Nou, inderdaad, de Kelly family, de hele familie was er fell in love with an alien in a guilty pleasure party op deze vrijdag bij Radio 10. Ja, en aliens, zouden ze nou echt bestaan? Nou, ongeveer 8% van ons Nederlanders gelooft dat er buitenaards leven bestaat. En in vergelijking met de rest van de wereld staan Nederlanders daarmee bekend als bijzonder nuchter. Ik denk zelf altijd dat het behoorlijk naïef is om te denken dat we alleen zijn. Er moet nog zoveel ontdekt worden overal. Maar dat pizza's eerder door een drone bezorgd zullen worden dan dat er UFO's door de straten vliegen, ja, dat ligt wel voor de hand. En als we overmeesterd worden door die buitenaardse wezens, ja, dan zal de liefde overwinnen. En wie dat ook weten? Roger Glover en Guest en Jortsen nu.

0: You are beautiful. Mika hoorde je en ik hoorde je meezingen.
1: Blikbier, you are beautiful.
0: Blikbier, you are beautiful. Mocht je vandaag op de praatstoel zitten en met je collega's alle weekendplannen doornemen, is dat geen bijzonderheid. Wij spreken met z'n allen tussen de 15.000 en 16.000 woorden per dag. Maar er is een uitzondering. Twee mensen. Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald. Die zijn namelijk al 48 jaar op zoek naar woorden.

0: voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over

0: cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
6: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu

0: Nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Het is de vrolijke vrijdag van Radio 10.
9: Hè? Dan wordt het toch nog gezellig.
8: Met zometeen David Guetta en Kelly Rowland en de Spin Doctors. Maar eerst het laatste nieuws. Goedemorgen, Nicola Ruijs.
10: Goedemorgen. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. En

0: Ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat die noodopvang dicht. Gijs Tuinman, die in het vorige kabinet staatssecretaris van Defensie was, is geen lid meer van de BBB. Hij heeft een paar weken terug zijn lidmaatschap opgezegd, zei hij vanochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman is niet blij met Henk Vermeer als nieuwe partijleider van BBB in plaats van Caroline van der Plas. Een groep artsen dient vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie over een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt naar een website waarop mensen bezwaar kunnen maken tegen strengere Europese regels voor tabak en nicotine. De campagne is enorm sturend en lijkt veel te veel op reclame, vinden de artsen. En Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar maar weinig van aan. Draait u het in weer nog? Vanochtend trekken de buien over het hele land. Vanmiddag dan alleen in het oosten nog een buitje. Verder ook af en toe zon, zeggen ze. En 16 tot 18 graden.
1: Flitsmeister, 3 vertragingen worden er gemeld op de A-wegen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. Een auto met pannen, vertraging 6 minuten. A9 Alkmaar-Amstelveen voor Akersloot is een ongeluk gebeurd. Vertraging 1/2 uur. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Een vertraging van 13 minuten.
2: Scoor nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
3: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
4: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
3: Dus, kom op, naar buiten.
4: Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.
1: Laatste dag, hè?
5: Radio 10.

Ach, wat is het toch ook een lekkere romanticus met zijn grote, dikke lippen. Lionel Richie met Stuck on You op Radio 10. En daarvoor de Spin Doctors en Two Princes op de Nationale Verdwijndag is het vandaag. Ik weet niet hoe het bij jou op kantoor is, maar hier bij Radio 10 lijkt het wel een soort van Bermuda-driehoek. Collega's die op mysterieuze verdwijnen zodra de laatste werkdag van de week begonnen is. Ja, lege parkeerplekken, lege bureaus. Maar we snappen het wel, het weekend lonkt namelijk aan de horizon. Nog een dagje werken en dan is het vrijdagavond en dan is het heerlijk weekend. Mocht je nou vandaag nog kans willen maken voor 2 tickets van 10 voor Live on the Beach, hou dan de oproep van collega Erik de Zwart in de gaten. Die kan zomaar langskomen, hoor je hem vertellen dat je tickets kunt sturen. Stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan heb je 2 tickets van 10 te pakken voor Live on the Beach 3 september in Scheveningen. Zometeen Matt en Svoje, maar eerst David Guetta.

Radio 10 en Madness met Our House. En het kan best zijn dat je je house dit weekend weer even lekker moet poetsen voor de wekelijkse schoonmaakbeurt. Er is onderzocht wat wij als Nederlanders nou echt het allervervelendste vinden in het huishouden. Vrouwen vinden stofzuigen en de ramen lappen het meest vervelende klusje. Ben je het mee eens? Denk er even over na. Mannen hebben vooral een hekel aan de was doen en strijken. En dat is ook een klus die we heel erg leuk vinden. De vaatwasser uitruimen blijkt. Ik vind vooral gewoon de elektrische...

0: trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Pas je

0: het een tikkie anders doen.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Dansen aan zee.
13: Wil je meezingen tot de zon ondergaat? App nu tickets. En maak kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Martijn Koopman.
14: Ja, we zingen en dansen richting het felbeginnende weekend. Zometeen met Anouk en Girl. Maar eerst Earth, Wind and Fire. Dit is Boogie Wonderland.

0: loopt de kleine. Anouk op Radio 10 met Girl.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: We hebben contact met Johan, 48 jaar uit Veldhoven. Een hele goede morgen, kerel.
2: Hoi Martijn, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vandaag een speciale dag, hè? Wat is er aan de hand?
2: Ja, het is al 18 jaar geleden dat ik het jaarwoord gaf van mijn lieve vrouw Leonie.
0: 18 jaar, vandaag precies, dat je dat ook exact weet. Ik denk dat er heel veel mannen zijn die dat gewoon niet meer in één keer kunnen oproepen.
2: Nee, die staat elk jaar met grote letters in de agenda. Die proberen we ook elk jaar vrij te houden. Ja,
0: en wat is nou het geheim dat Leonie het zo lang met jou volhoudt?
2: Ik zeg altijd, je moet elkaar wat gunnen. En het leven, wat leuke dingen. De ene keer doe je iets wat zij leuk vindt, de andere keer doe je iets wat jij leuk vindt. En natuurlijk vinden we ook heel veel dingen samen leuk. We hebben een lieve zoon en we hebben het gewoon goed samen. En elke dag erbij stilstaan dat het mooi is dat je het samen mag beleven, denk ik.
0: En dat je dan ook gewoon samen bent en misschien ook wel gezond bent natuurlijk. Dat is ook belangrijk.
2: Precies.
0: Natuurlijk.
2: Zeker weten.
0: Johan, jij hoorde mijn collega Erik de Zwart. Hoorde jij de oproep doen en vervolgens heb je tickets gestuurd via de app van Radio 10. Je bent in de uitzending, dus ik zou zeggen, doe een vreugdedansje daar in Veldhoven. Gefeliciteerd, je hebt ze te pakken. 2 tickets van 10 voor Live on the Beach. 3 september op het strand van Scheveningen. Met optredens van onder andere Bluff en Guus Meeuwis. En in dat publiek sta jij dan, Johan. En Leonie gaat mee, denk ik, hè?
2: Zeker weten. Ja, daar gaan we van genieten daar.
0: Dat zou ik zeggen. Heel veel plezier. Mooi weekend en een dikke knuffel van ons, hè?
2: Dankjewel, Martijn.
0: Doei, doei. Dag, Johan. Doei, doei. Mocht je dan net niet gewonnen hebben, geen paniek. Wellicht dat Erik nog een keer langskomt vandaag. Hoor je de oproep, stuur dan tickets voor Tickets van 10 voor Live on the Beach. 3 september in Scheveningen. Nee.

0: Radio 10. Goed nieuws, Nico is binnen weer hoor. In de studio dan, hè.
1: Het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Onze nieuws-anchorman Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen Martijn.
0: Zometeen om 11 uur het laatste nieuws. En wat heb je vandaag voor de hele natie in petto?
2: Nou, ik vroeg mij af Martijn, het WK voetbal begint natuurlijk bijna.
0: Ja.
2: Heeft jouw baas er misschien voor gezorgd dat jij die wedstrijden kan kijken zonder dat je de dag daarna in de problemen komt? Ze zijn altijd heel laat, hè?
0: Ja, dus natuurlijk. Die is om 1 uur 's nachts en 11 uur 's avonds Nederlandse tijd. Ja, ik heb het vanochtend gedaan. Ik heb vrijgenomen.
2: Oh.
0: En ik vlieg zo meteen naar Canada toe voor opnames voor Martijn Around the World. Voor mijn YouTube. Martijn Around the World, mijn YouTube-reiskanaal met meer dan 50.000 volgers.
2: Oké. Okay.
0: Dat terzijde. En dan zit ik in dezelfde tijdzone. Dus nou, ik kan het overdag bekijken.
2: Mensen die wel gewoon normaal werken, luister eventjes. Kijk of het bij jullie wel geregeld is.
0: Op het werk. Nou, je hoort het zo meteen uit de mond van...

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Je verdient het.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur.

0: Star 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
2: De vriendelijke specialist.
3: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Open nu gratis ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. En terwijl John nog lekker aan het meezingen is met de Bee Gees op de achtergrond die je net hoorde, staan hier klaar in de koffiecorner van Radio 10. Agda en Munnik, die hoor je zo meteen na het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
7: Goedemorgen. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensiestaatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. De leiderschapswissel, waarbij Caroline van der Plas een stap terugdeed, heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Tuinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. In NAVO-land Roemenië is opnieuw een buitenlandse militaire drone ontploft.

0: Het gaat om een varende drone in een haven bij de Zwarte Zee. Er raakte niemand gewond. Vorige week stortte er nog eentje neer op een Roemeense flat. Die drone was Russisch, maar waar die van vanmorgen vandaan kwam, dat is nog niet bekend. Ja, en voor veel Nederlanders begint het WK straks met een dilemma. Kijk je tot diep in de nacht naar oranje en zit je de volgende ochtend brak op je werk? Of kijk je dan maar gewoon niet? Uit onderzoek blijkt dat 44% van de mensen verwacht minder goed te presteren door slaapgebrek of zelfs een kater. En 2/3 van de werknemers vindt dat de werkgevers nog onvoldoende rekening houden met het toernooi. Vakbond FNV adviseert daarom: zoek samen naar oplossingen of neem gewoon een dag vrij. En als oranje ver komt, dan is er ook een voordeel aan, dan levert dat volgens de bond juist extra energie en gesprekstop op de werkvloer.
1: Hoe ga jij dat doen dan, 's nachts?
0: Nou, die ene van 1 uur, die is vrijdag. Zaterdag probeer ik gewoon zo weinig mogelijk te werken.
1: Ja.
0: En de andere is om 10 uur 's avonds en om 7 uur. Dus dat gaat mij wel lukken.
1: Ja, precies. En dan doe je gewoon iets korter nachtje. En ja, geen drank, dat scheelt ook, hè?
0: En dat scheelt. En ik hoef niet zo heel vroeg op, dat scheelt ook. Nee, dus mij komt het allemaal goed.
1: En jouw teksten staan gewoon voor je neus. Dus
0: zeker. Ik kan ook vragen of een robot het in wil lezen. Dan hoef ik helemaal niet te komen.
1: Ja, zeg het weer.
0: Trekken vanochtend buien over het hele land. Vanmiddag alleen in het oosten nog een buitje. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden.
1: 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De eerste is onze knuffelfile. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Wesel, 23 minuten. En de A76 Geleen-Keulen, ook voor Duitsland een vertraging van 10 minuten.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

Akda en de Munich. Het regent zonnestralen, hoorde je. En ook Diana Ross. I'm coming out. Zo, het is weer zover. 11:11. 4 keer het getal 1 in de digitale klok. En dat betekent dat je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar krijgt op Radio 10. Artiesten die op de hoogste treden van het Eriëpodium hebben gestaan in een officiële hitlijst wereldwijd. Met zometeen gasten die het gewoon zelf wilden doen. Ze accepteerden geen hulp van buitenaf en dat bracht ze helemaal niks. Toen hebben ze het over een andere boeg gegooid en hoe dat afgelopen is, hoor je zometeen. Maar eerst, hoe lang is het geleden dat jij een nachtje hebt doorgehaald met je vrienden? Zeg maar dat je zo lang bleef hangen dat de TL-licht in de kroeg alweer aanging. Nou, lang geleden misschien wel. En wat hield u daaraan over? Een bonkende kop, droge bek of misschien de volgende dag vingers die toch ruiken naar de dunner kebab vanwege de knoflooksaus? Goed, maar de mooie tijden inderdaad. Nou goed, gasten van Fun die hebben het beter gedaan. Ze schreven namelijk een hit tijdens een avondje bar hangen en het werd een nummer 1 hit. Vandaag de eerste in 4x1. Dit is We Are Young.

vier gasten uit Liverpool, The Real Thing. En die schreven altijd de muziek zelf en daarmee hebben ze niks bereikt. Dus in 1976 dachten ze, laten we een keer een track opnemen van iemand anders. En wat denk je, het was in één keer een schot in de roos. Het was helemaal raak met het nummer wat je net hoorde. You to Me Are Everything met een dikke nummer 1 hit. Vandaag de tweede in 4x1 op Radio 10 met nog twee nummer 1 hits te gaan. Zometeen heerlijk dance uit de jaren 90. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80. Een band die mocht optreden op televisie. En tegenwoordig is dat minder bijzonder. Tegenwoordig kun je natuurlijk overal muziek vinden op alle streamingplatforms. Maar in de jaren 80 was het wel anders. Live optredens en bijvoorbeeld optredens in Top of the Pop. Ja, daar moest je wel komen opdraven. Dus als je een uitnodiging kreeg, dan pakte je met beide handen aan. En dat deed deze band ook. Want dankzij dat optreden in Top of the Pop stegen ze naar de eerste positie. En stonden ze bovenaan met die knaller uit 1980. Vandaag de derde in 4x1 op jouw Radio 10. Sniffen de Tears en Driver's Seat.

0: Dat was toch even lekkere dance uit de jaren 90. Nummer 1 hit voor La Bouche, Be My Lover, was vandaag de laatste in 4 keer 1. En maandag om 11 minuten over 11 bij Dennis opnieuw 4 nummer 1 hits achter elkaar.
1: Alles mag op vrijdag.
0: En over een half uurtje begint de felbegeerde vrijdagmiddaglunch met Jeroen Nieuwenhuizen in Alles Mag op Vrijdag. En Jeroen draait jouw favoriete muziek, bekende liedjes bijvoorbeeld uit de top 4000. Je kunt hem laten weten wat je wilt horen. Doe dat via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En de eerste na 12 is altijd de Bammerammer. Alles mag op 10. En dat is een liedje met extra veel pit. En als je die aanvraagt, krijg je daar de Bammerammer broodtrommel voor terug. Dus vier het leven, samen zometeen met Jeroen. En jouw favoriete muziek in Alles Mag op Vrijdag.
1: Wil je meezingen tot de zon ondergaat?

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Oh. Goedemorgen allemaal!
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Kessie.

0: vind je bij Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: De vrolijke vrijdag van Radio 10 met zometeen Kygo voor je. Pieter Frampton komt eraan. Maar eerst een lesje tellen met Gloria en Stefan.

0: Goedemorgen.
1: Jeroen Nieuwenhuizen, goedemorgen.
2: Hey man.
1: Gehuld in een zwart t-shirt. Ja. Haartjes weer netjes gedaan.
2: Ja, ja, ik heb me speciaal aangekleed voor deze editie van Alles Mag Natuurlijk. De vrijdagmiddag breekt aan.
1: Oh, dat zou lekker
2: nog even gevierd worden.
1: Nog een paar uur bikkelen en dan ben je lekker vrij met een beetje geluk.
2: Precies. En welke muziek hoort er nou eens bij? Heb je een goed idee? Dan pak je de app van Radio 10 en dan tik je het in. Of je spreekt het in wat ik moet draaien voor je. En we hebben natuurlijk ook een opening, hè, van de show. En die is altijd natuurlijk een beetje met meer energie en pit en vrolijkheid.
1: De bammerammert.
2: Ja, zeker de bammerammert. En je kan er ook een bammerammert broodtrommelt mee verdienen. Ja. Door even die plaat aan te vragen en dan bellen we je op. Mag je hem zelf aankondigen.
1: Dus pak de app van Radio 10 erbij. Typ of spreek in wat je zo meteen wil horen na 12 uur. In Alles Mag op vrijdag. De grootste.

0: probleem als je ergens bent waar helemaal niemand je kent.
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
2: Help!
3: GWC!
2: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Pick it to the tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent...
10: Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken.

0: Tijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ah, oh, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, proef jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: De vrijdagmiddag breekt bijna aan en dat betekent een uur lang alles mag op vrijdag. Je bent van harte welkom om mee te doen met de gratis app van Radio 10. Eerst het nieuws, hier is Nicola Ruijs.
13: Goedemiddag. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben. Zoals bijvoorbeeld het sluiten van de terrassen. Dat was aan het kabinet en wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt Van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Ze stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen die kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Justitieminister Van Weel vindt het schokkend dat medewerkers van pornosite Motherless ook zelf beelden van kindermisbruik zouden hebben geüpload. Hij gaat ervan uit dat justitie dat meeneemt in het onderzoek naar de site. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder andere vanwege verkrachtingsfilmpjes. En de komende WK-weken kleurt Nederland oranje, ook met versieringen binnen en buiten. En de brandweer komt nu met een paar adviezen. Nou, ga ervoor zitten. Nou. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld de barbecue.
12: Ook, ja, ja. Okay.
13: Maak het ook stevig vast met ijzerdraad.
12: Ja, ja, ja.
13: Leg voor lengte.
12: Maar niet door het snoer, hè, het ijzerdraadje.
13: Nee, de snoeren komen we zo bij. Oh. Nee, leg de snoeren zo neer dat niemand erover struikelt.
12: Oh, ja, ja.
13: En een tipje van mij dan. Zorg dat die snoeren met de aansluitingen niet in een plas water liggen.
12: Ja, dat is ook een hele goede.
13: Ja, ja, ja. En je tent aan de trekhaak van je auto vastzetten en die dan vergeten, is ook

0: slim.
1: Dat is natuurlijk niet slim. En ook je handen was in de frietpan niet aan te raden. En daarbij likhand stopcontact is altijd afgeraden.
0: Kijk, je kan er maar beter gewaarschuwd zijn.
1: Dat is een belangrijke ding, jongens.
0: Ja, veel plezier met het WK. Het radioteam weer, er trekken buien over het hele land. Buien moet je die snoeren ook niet in laten liggen. Vanmiddag alleen in het oosten nog een beetje regen. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden.
1: Is er nog wat licht aan het eind van die weertunnel of heb je niet gekeken?
0: Ze zeiden dat het vanaf nu heel mooi weer gaat worden. Maar als ik nu op mijn appje kijk, is het zover als wij kunnen zien. Schaartbeer.
1: Mooi! Ik ga lekker op vakantie.
0: Jij gaat op vakantie. Ja.
1: Succes ermee. 15 vertragingen, dan is dit de top 3. A2 Utrecht en Bosfors Zaltbommel 19 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 24. En de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug een kwartier.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
6: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
5: Dus kom op, naar buiten.
6: Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
8: Lineker! Ja, Gary Lineker!
7: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanaf zondag om 9:30 op 6.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: En deze vrolijke vrijdagmiddag gaan we beginnen met Louis.
1: Goedemiddag.
0: Zo jongen, hey, zijn ze al gejast?
1: Ja, ze zijn gejast, ja.
0: Ze zijn gejast. Hey, en hoe snel heb jij het gedaan?
1: Ja, heel snel, hè.
0: Ja.
1: Ik ben snel.
0: Speel jij vals met een dun schiller of doe je het nog met echt een aardappelmesje?
1: Ik doe het met een dun schiller, inderdaad.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, de volgende stap is dat je ze geschild koopt. Oké, en wat ga je erbij doen bij de patatten vanavond?
1: Worteltjes met, dat weet ik nog niet, dat doe ik met rauw.
0: Oké, worteltjes, doppertjes en een beetje appelmoes.
2: Lekker een worst.
0: Een worstje.
1: Ik weet het niet, wat voor vlees dat we krijgen vanavond.
0: Voor vlees jij in de Kuip hebt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar misschien weet je wel weer te vertellen over de lunch. Dan gaan we er eerst eens even naar kijken.

0: Ja, ik heb een gebakken eitje, een boterham met een gebakken eitje en een schijfje ham.
1: Nice, lekker man. En?
0: Heerlijk.
1: Een hele fijn om de vrijdagmiddag mee af te trappen, toch?
0: Ja, heerlijk. De Hollies met Long Cool Woman in a Black Dress.
1: Dat is vandaag de Radio 10 Bam en Rammer.

0: Saturday Night. En Wakefield. Monix, dankjewel.
1: Didi-na-na-na.
0: Zo, de middag is begonnen, jongens. Hey, wat was die lekker ook, hè? Die bamberammen ervoor. Oh, oh, oh, oh, oh. Dat is genieten. Lone Cool Woman in a Black Dress van de Hollies. Je hoort je hier.
2: Goedemiddag. Nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, dit is de lunchshow. Jeroen Echternoon, vrijdag de 5e van juni. En had je dit al meegekregen? De kijkers van het Nederlands elftal kennen misschien wel de grote vlag van Stadskanaal.
2: Ja, zeker.
0: Maar tijdens het WK in Amerika mag die het stadion niet in, omdat hij te groot is volgens de FIFA.
2: Oh?
0: Ja, eigenaar Gert baalt daarvan. Een kleinere vlag mag wel mee, maar dan ziet hij dan niks in. Ja, je kan hem natuurlijk halveren. Maar dan moet je, als je dan Stadsk weglaat. Dan ben je gek.
2: Dan mag hij dit denk ik ook niet.
0: Ben je gek, gek vlaggetje? Ik weet niet. Toch? Nou.
2: Goed, daarom heb jij nooit de vlag meegebracht. Ik weet het.
0: Onthoud de naam Pauline Kanan of Kanan.
2: Oké.
0: Okay. Heb je het onthouden of niet?
2: Pauline Kanan of
0: Kanan. Ja, ja, precies. 99 jaar.
2: Ja?
0: Heeft een bijzonder record gevestigd. Officieel is ze de oudste crowdsurfer ooit.
2: Oh?
0: Je weet wel wat dat is, toch? Ga je naar een festivaletje toe. En op een bepaald moment springt iemand vanaf de barrier voor het podium zo het publiek in.
2: Ja.
0: Tijdens het concert liet ze zich op handen dragen door het publiek. Voor de recordpoging werd wel een speciaal draagplateau gebruikt.
2: Oh, dat wel.
0: Ja, anders dan valt ze uit elkaar natuurlijk. Dan
2: een soort kist.
0: Elkaar gaan zitten naaien, dat is ook niks. Maar een soort kist ook. Plateau.
2: Ja, oké. Okay.
0: Vandaag is de allerlaatste dag dat je kans maakt op tickets van 10 voor Live on the Beach. Dat is lekker.
2: Ja.
0: Ja. Lekker op het strand van Scheveningen. Genieten van Guus Meeuwis en Bluff.
2: Leuk.
0: 3 september gaat er plaatsvinden. Dus je hebt nog even de tijd om je agenda een beetje om te gooien. En zet die app van Radio 10 op je telefoon, want die heb je nodig. Gooi de oproep. Dan stuur je het woordje tickets. Dus alleen als je de oproep hoort. Kom je in de uitzending, dan heb je de kaarten. En dan is je enige probleem nog. Wie uit die lange lijst van vrienden ga je meenemen?
2: Ja.
0: Ja, die gaan zich allemaal aanmelden. Ken je mij nog? Hallo, hoe is het ermee? Nou, als je de app toch hebt, doe mee met... Is dat Duncan en Michael?
3: Goedemiddag. Nou, ik en mijn beste vriend die lekker samen op vakantie zijn, graag toploaden met Dancing in the Moonlight willen horen. Jojo, groetje van Duncan en Michael.
0: Ja jongens, een goede rit hè. En hij komt er zo meteen aan. Maar eens kijken wat Stefan wil.
4: Hey Jeroen, goedemiddag. Stefan hier voor de Alles Mag op deze vrijdag. Naar de Oosterburen met Peter Schilling. Verlies lustgelust. Met je van?
0: Ja.
4: Lekker. Ik heb mijn groen vinyl, limited edition. Maar, hey, knal hem er even in.
0: Ja, gaan we even doen man.

0: wat in gedachten. Kom, pak die app en laat me weten wat ik moet draaien. Want het is namelijk... over na. Als je iets leuks in je hoofd hebt zitten, stuur het me zo snel mogelijk. Kees!
1: Goedendag, ik zou graag Brown Sugar van de Rolling Stones willen halen.
0: Oh, die doen we zo meteen even. Die is wel lekker, ja. En wat hebben we hier? Is dat Vreem?
2: Ik wil graag Vanessa met Upside Down horen. Bedankt. Goedjes.

0: alle info radioteam.nl.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuis in, mooi wonen.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: Oranje.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Jeroen Nieuwenhuizen.
4: En de vrolijke vrijdagmiddag dendert door met nog een half uurtje alles mag. Nu, Rolling Stone.

0: Sinds hier Music Factory, kan make you sweat. Ivo wilde deze graag horen.
1: Lekker hoor. Van 10 voor Live on the Beach.
0: De laatste dag alweer dat je kaarten kunt winnen hier bij Radio 10 voor het strandconcert met Bluff en Guus Meeuwis. Is daar Vero aan de lijn?
2: Ja.
0: Dag Vero.
2: Dag.
0: Nou, zit jij lekker te lunchen?
2: Ja.
0: Doe je dat alleen?
2: Nee, ik zat overheerlijk met mijn man en mijn oudste dochter te lunchen.
0: En het is klikjesdag, hè, vandaag?
2: Ja, je moet er wat als er wat spulletjes overblijven van maaltijden. Het is zonder wat weg te gooien. Dus nou ja, dan maak je er maar een klikjesdag van.
0: Ja,
2: en
0: precies.
2: Op die manier.
0: Zolang hetzelfde koelkast niet uitkruipt, kun je nog eten, hè?
2: Nou, dat.
0: Ja. Hey, maar we kijken even vooruit naar de agenda. Heb je een drukke september voor de boeg of zit er nog wel een beetje ruimte in?
2: Ik denk dat er nog wel wat ruimte in is, inderdaad, ja.
0: En hoeveel liedjes van Guus Meeuwis en Bluff ken jij uit je hoofd?
2: Op zich niet zo heel veel, maar mijn jongste dochter is nogal gek op Bluff. En vandaar dat ik eigenlijk reageerde.
0: Juist, want ik heb al een vermoeden. Gefeliciteerd, je hebt 2 tickets te pakken van Live on the Beach.
2: Yay, ja. Dankjewel.
0: Bluff en Guus Meeuwis op het strand van Scheveningen 3 september. En ik neem aan dus dat jij je dochters erheen gaat sturen, of niet?
2: Ik ga lekker zelf met mijn jongste dochter inderdaad.
0: Oh, kijk. Nou, dan kan die hier nog een beetje bijpraten en even een Spotify-lijstje onder je neus drukken met allemaal liedjes van Bluff en Guus Meeuwis. Dan kun je het leren.
2: Gaan we zeker eens doen.
0: Zeg, smakelijk nog en veel plezier hè, daar op stand.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.
0: Ja, van het strand van Scheveningen is de kleine stap naar Griekenland. Mick?
3: Nou, ik lig heerlijk aan het strand in Griekenland. Sifili op Zakynthos. En toen kwam in één keer die hit in me over bij. Een Doombay Dance Band met Son of Jamaica. Het zou een toppertje zijn. Lekker fout, maar ook leuk. Groetjes Mick en Sander.
4: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds.

0: De vorige Master Been Love, Monique wilde die heel graag horen. Het was natuurlijk Roxette. Nou, we kunnen er nog één doen. Moet wel een lekkere zijn, Nancy.
1: Hoi Jeroen, ik zou heel graag Rainbow High in the Sky van DJ Paul Elstak willen horen. Lekker begin van het weekend. Groetjes, Nancy. I wanna

0: Was die al.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: 5%, 10%.
7: Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur.

0: 15% korting op al onze matrassen, word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Attap.
3: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
8: De vriendelijke specialist.
9: DA. 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: 7, 7, 7.
11: Wat een geld.
12: 18.000. Tot verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Yes!

0: loterijtrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Zometeen deel 2 van Jeroen Afternoon met de top 4000 vissen onder andere. Maar eerst maar eens even bijpraten over het nieuws. Daarvoor hier Nicola Ruis.
7: Goedemiddag. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona had kritischer moeten zijn op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. Minister Van der Brink is duidelijk, als een gemeente weigert asielzoekers op te vangen, dan moet hij erover in gesprek met buurgemeenten om die asielopvang alsnog te regelen. Hij reageert op een besluit van de nieuwe coalitie in de gemeente Maassluis, ten westen van Rotterdam. Die houdt vast aan 0 opvangplekken. Een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In een verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Dat je het even weet. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. En scheidsrechters in de Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids werd vorig seizoen alsnog 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk dan bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. En vooral in september en oktober ging het mis.
6: Dus we zijn alsnog kampioen?
7: We zijn alsnog wereldkampioen.
6: Als je met terugwekkende kracht even kijkt, dan... Oh, gelukkig maar.
7: Ja, geen idee welk jaar, maar

0: Hatsakee. Ja. Het weer vanmiddag in het noordwesten is het droog en ook nog vrij zonnig. In het zuidoosten, daar is het wisselvallig met wolken, zon en buien. En het wordt gemiddeld een graad of 18.
1: Zeg bedankt, hè. Jo. Er zijn er 19 vertragingen. Dit is de top 3. A2 Utrecht en Bosch voor Zaltbommel 33 minuten. A2

0: Alain Clark, hij was nog jarig van de week. Ja, zeker. Met zijn vader, father en friend hier op Radio 10. En die lijst, die lekkere lijst. 4000 nummers staan erin. Die hoor je aan het eind van het jaar altijd. En het hele jaar door, dan speel ik er een quizje rondomheen.
1: De top 4000 quiz.
0: En dat betekent 4 vragen over plaatjes uit de top 4000. Dan heb je een beetje verstand van popmuziek, dan ben je mijn kandidaat. Dat weet ik zeker. Ik heb een oefenvraag voor je zometeen. Als je die goed beantwoordt via de gratis app van Radio 10... dan weet ik 2 dingetjes. 1, dat je het een beetje kan. En 2, dat je ook mee wil spelen. En dat gaat gebeuren over ongeveer een minuutje of 8 zometeen. Zie het zitten? Let dan nu goed op. Geef antwoord op de oefenvraag die ik je ga stellen. Het land is in de ban alweer van 2K voetbal natuurlijk. Hè? Even, ik vraag meteen even aan mijn news anchor. Wanneer is nou die eerste wedstrijd van Oranje?
2: 14 juni om 10 uur 's avonds.
0: 14 juni, 10 uur 's avonds. Zondagavond. Zondag. 10 uur 's avonds. Er zijn veel wedstrijden 's nachts, toch?
2: Ja, het is altijd later. Voor Nederland heb je de tweede wedstrijd, het is om 7 uur. En de derde, dat is op een vrijdagavond, die is om 1 uur 's nachts.
0: Oh, maar dat is op vrijdagavond.
2: Ja, daarom. Het komt nog wel goed.
0: Leuk! Maar wat was er ook weer het WK-thema van 2010, waar we zo dichtbij de bokaal waren?
2: De teen van Casillas.
0: Oei, wat was dat toch jammer. Oh. We waren toch ver gekomen. Ja. Wat een topteam voetballers hadden we toen ook. Er was een anthem bij het WK van 2010. De grote hit, gezongen door Shakira. Hoe heet dat nummer ook alweer? Laat me dat even weten als oefenvraag. Dus

0: Robbie Williams, let me entertain you.
1: De Top 4000 quiz.
0: Jawel.
1: Top 4000.
0: En wij gaan spelen met Mike. Dag Mike.
2: Hoi.
0: Wat ik nou mooi vind, jij bent 18 jaar oud.
2: Ja, klopt.
0: En dan vragen we altijd eventjes, voordat de show losgaat met het spel, wat je dan muziek vindt, wat leuke muziek vindt, maar waar je ook veel van af weet en zo. En in jouw geval is dat?
2: Elvis Presley.
0: Elvis. Dat vind ik echt heel mooi. Ja, hoe heb je dat dan weer met de poplepel ingegoten gekregen?
2: Nou ja, mijn oom is al fan van Elvis Presley, dus dat vind ik ook wel mooie muziek.
0: Ja, nou, ik snap het. Ja, bedoel, als je Elvis helemaal ontdekt, zijn er ook wel mensen die er niks aan vinden. Maar ik vind het echt, kom op, legendarisch.
2: Ja.
0: Ik weet niet of er wat gevraagd gaat worden over hem. Hij staat natuurlijk wel in de top 4000. Maar ja, het is een beetje een soort grabbelton. Ik haal er wat vragen uit en dan kan alle kanten op gaan. De oefenvraag, die had je meteen goed beantwoord. Het WK-themanummer van 2010 van Shakira is...
2: Ja, wakka wakka natuurlijk.
3: Wakka wakka.
0: Zeker. Nou, dan gaan we maar eens lekker spelen. Als je alles goed hebt, krijg je het hele prijzenpakket. Lukt het niet helemaal, dan kijken we naar hoeveel dingen je wel wist. En dan krijg je zoveel prijzen opgestuurd naar Utrecht. Heel veel plezier, man.
2: Dankjewel.
1: Vraag 1.
0: Het is Wereld Milieudag.
4: Oh.
0: Ja.
4: Vandaag.
0: Zou het elke dag moeten zijn natuurlijk, in principe.
4: Ja.
0: In de top 4000 maken ze zich ook zorgen om milieu. En wie staat er in de lijst met Earth Song? En heb je het over grootheden als Elvis Presley? Nou, deze past in hetzelfde straatje.
2: Michael Jackson.
0: Nou, Michael Jackson? Is dat Michael Jackson?
3: Ja!
0: Ja! Nou, hey, de eerste prijs is binnen, man.
1: Hoi.
0: Vandaag vieren we de 55ste verjaardag van Mark Wahlberg. Gerenommeerd Hollywood-acteur. Maar in de top 4000 staat hij nog als Marky Mark. En de Funky Bunch.
4: Mooi.
0: Heeft hij ook ooit gedaan. Ik weet niet of hij dat nog wil weten, maar het zal wel. Hoe heet ook weer die hit van Marky Mark en de Funky Bunch? Is dat A, Good Vibration, B, Good Times of C, Good Life?
2: A.
0: A, Good Vibration.
3: Ja!
4: Ja? Zo.
0: En Good Times was natuurlijk voor Chic. Good Life is een track van Inner City.
1: Vraag 3.
0: Gaan we een introotje laten horen aan je. Ik wil voor jou alleen maar weten, hoe heet dit nummer?
2: Ja, dat is I'm Still Standing van Elton John.
0: Ja! Jongens, we hebben een kenner aan de lijn.
4: Wat lekker dit.
0: Ja, of hij googelt heel snel. Dat kan het ook. Ja,
1: weet je. Vraag 4.
0: Nicola, wat heb jij daar?
4: Ik heb nieuws over Barry Manilow. Of zoals Annie de Rooij zegt, Barry Manilow. Ja, hij heeft namelijk een nieuw album uitgebracht.
0: Kopa-kopavond.
4: Ja, kopa-kopavond. Dat ik een rupsje ben slaan vond. Oh. What a Time heet het. Het is de eerste keer in bijna 15 jaar dat hij met een nieuw, dat hij met nieuw materiaal komt. Ja, het is op zich wel weer mooi ook. Want hij heeft best wel heftige gezondheidsproblemen
0: gehad. Is ziek geweest, hè?
4: Ja, had longkanker. En daar heeft hij een hele hoop moeten afzeggen. Maar afgelopen maart zei hij, het gaat eigenlijk alweer heel goed met me. Ik ga gewoon weer even een plaatje opnemen. Nou, respect zou ik zeggen.
0: Ja, ik vind het ook wel knap, want hij is ook een van de eerste artiesten ooit die een plaat opnam, hè? In de geschiedenis. Zo oud is hij.
4: Zo oud is hij inmiddels. 134 al.
0: Ja, Barry Manilow staat ook 3 keer in de top 4000. Zijn hoogste notering haalde hij met een meisjesnaam. Wat is die naam, Mike?
4: Nee, niet Mike.
0: Nee.
2: Mandy.
0: Mandy.

0: dankjewel.
1: Lekker dan. De Radio 10 Pet, de Mama Rabbe Broodtrommel, DAB Plus Radio en de Radio 10...
2: Zonnebril.
1: Juist.
3: Zo.
1: Alsjeblieft, veel plezier ervan.
3: Ja, dat is mooi, dankjewel.
1: Lekker man, je hebt het hartstikke goed gedaan. Geniet van je weekend, hè.
3: Dankjewel, jullie ook.
1: Hoi, bye-bye. Radio 10. Zometeen gaan we dikke 10 uitdelen. Denk daar ook alvast maar eens even over na wie er eentje verdient. En dit zijn de Pretenders. Wat ga je zingen, Chrissy?

0: alle info op radioteam.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex-inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij PlaceFly vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: PrijsVrij vakanties.
2: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: PrijsVrij vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Jeroen Nieuwenhuizen.
14: Ja, daar gaat hij zo meteen. We gaan ons even lekker nicotine uitdelen. Doe maar lekker mee. Maar eerst, Laura Branigan, zelf.

0: in.
1: Spreken of typen in de app van Radio 10. En het is gratis en het is makkelijk. Het is zo gebeurd en je maakt er andere mensen blij mee. Dus pak die kans. Doe het nu. Doe het nu. Maar wacht, er is meer. Nicola Ruijs heeft ook een nicotine.
2: Ja, bel naar het nummer naast de vlag van je land, was het toch? Ja, nee, ik heb een team gevonden voor de FIFA, de Wereldvoetbalorganisatie natuurlijk, de Voetbalbond. Want ja, wij hebben tegenwoordig een beetje een soort rubberen tegelmentaliteit.
1: Rubberen tegelmentaliteit.
2: Ja, als jij meedoet met een toernooitje, dan krijg je als je achtste bent geworden ook een medaille. Zo van alsjeblieft, gefeliciteerd. Dat gevoel heb ik een klein beetje nu bij de volksliederen op het WK. Want normaal staan gewoon daar de 11 spelers en dan de scheidsrechters en dan 11 spelers van de tegenpartij. Maar nu mogen ook alle reservespelers op het veld.
1: Oeh.
2: Om tijdens het WK, tijdens het volkslied stil te staan of mee te zingen.
1: Hmm.
2: Hebben ze ook op het veld gestaan, dat is toch hartstikke lief.
1: Nou, wat handig is, dan kan ik wel meteen gewoon even een screenshot maken van het scherm.
2: Ja.
1: En dan ga ik met post-its al die namen erbij plakken.
2: Oh, dat is slim.
1: Die wat is, want ik ken er niet één meer.
2: Frenkie de Jong, nummer 21.
1: Nou, die ken ik wel, die ken ik wel. Maar vaak als ik er één ken, die gaat dan weer niet meer mee. Om. Dus er weer wat mee. Weet
2: nou, die hele boze jongen, dat is ook een van de beste, Denzel Dumfries.
1: Oh, oké.
2: Ja, dus, maar,
1: goed, je hoeft ze niet allemaal uit te leggen.
2: Oh, jawel, ga ik doen.
1: Maar ik vond een aardige tip van je, dat je zegt, nou, ze komen ook allemaal op veld nu. Dan,
2: iedereen komt erop, maar er staan wel geen titeltjes onder. Maar ik vond het heel lief van de FIFA, dat is gewoon ook de mensen die net niet goed genoeg zijn, toch een moment of fame krijgen.
1: Ja, je zal ze nodig hebben, hè. Op het moment dat je een aantal kaarten krijgt, of ik wat, nou, dan moet je toch gebruik kunnen maken van die reservebank.
2: Zitten we goed tussen, hoor. Dus helemaal leuk.
1: Tot zover trouwens mijn expertise. Niet dat je denkt, joh, Jeroen, ga je ook nog een keertje Studio Sport presenteren.
2: Jij denkt ook dat Ajax speelt, geloof ik, hè, volgende week.
1: Dat gaat toch heel goed mee de laatste tijd, met Ajax?
2: Zullen we iets anders gaan doen?
1: Wie verdient er nog meer een dikke team? Laat het weten via de F van Radio 10. Tik het nu in, spreek het in en wees erbij. Want voor je het weet is de show alweer klaar en dan kan het niet meer. Dus roep het nu via de app. Dit is Tavares en Heaven Must Be Missing with an Angel. Tijd voor vakantie.

0: Zegt mijn buurman, die krijgt een dikke 10, want hij maait niet alleen zijn eigen gras, maar stiekem ook dat van mij. Johan zegt een 10 voor mijn vriend Erik, want hij weet altijd precies waar de barbecue staat als er gewerkt moet worden in de tuin. Bernard zegt een 10 voor mijn dochter Imke van 17, die me dagelijks uitlegt hoe mijn eigen telefoon werkt. Oh ja. En Malou zegt, hey Jeroen, ik wil een dikke 10 geven aan mijn man. Ik heb van de week kaartjes gewonnen voor Live on the Beach en hij staat zijn kaartje af aan onze dochter. Wordt een gezellig uitje met moeder en dochter. Nu al zin in. Nou, wat goed. Vergeet het niet, hè, vandaag de laatste kans om die kaarten te winnen. Dus hou je radio aan. Snorfje.
1: Een dikke 10 voor Heracles met de moeilijke achternaam. Omdat hij altijd een zware werk doet hier.
0: Oké, nou, van de voornaam ook niet zo makkelijk eigenlijk. Jolanda.
2: Nou, ik wil heel graag een dikke 10 aanvragen voor jullie allemaal van Radio 10.
0: Oh.
2: Ik luister elke dag met heel veel plezier. Dus gaan ze door. Een dikke 10 van jullie. Voor jullie. Van Jolanda.
0: Oké, dankjewel Jolanda. Nou, dan gaan we er zelf maar even bij staan, Nicola, of niet?
3: Jazeker.
0: Ja, daar gaan we.
4: Jij krijgt van mij.
0: Zijn uitgedeeld. Dat betekent einde van Jeroen Eftroen voor deze week. Ik ga een beetje op vakantie.
3: Och,
0: ja, even naar het zonnetje. Even, als het hier niet komt, dan gaan we zelf wel de zon opzoeken.
3: Verdiend.
0: En nogmaals, vergeet niet dus kaarten te winnen voor Live on the Beach 3 september. Op het strand van Scheveningen. Hoor je de oproep, dan zorg dat je even een appje stuurt. Om 4 uur Lex in plaats van Gijs. Daarvoor Edwin. Ik wens je een fijn weekend.
5: Dag Jeroen.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles. 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Jij gebruikt

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook...
3: Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: We denken na over een koophuis.

0: langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
5: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
11: Buffels, nog even volhouden. Het weekend gloort aan de horizon. Net als Phil Collins, die hoor je na het nieuws van 2 uur. Met Nicola Ruis.
12: Goedemiddag. In de rechtszaak over de kunstroof uit het Drents Museum is bijna 4 jaar cel opgelegd aan 3 mannen uit Herugowaard. 2 van hen hadden een deal gesloten met justitie, maar krijgen dezelfde straf als de man die dat niet deed. Het grootste deel van de buit is terug. Een beroemde gouden helm uit Roemenië en 2 armbanden. We zijn niet te laat geweest met de eerste corona-lockdown. Dat zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus vlak na carnaval om zich heen in Brabant. En volgens van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk. Al na 3 maanden, vindt minister Aartsen. Hij wil daarom nieuwe afspraken maken met bedrijven en de komende jaren 75.000 extra asielzoekers aan een betaalde baan helpen. En Europese leiders vinden het een goed idee dat de Oekraïnse president Zelensky wil praten met de Russische president Poetin over vrede. Volgens de Franse president Macron kan Europa Zelensky daarbij helpen. Europese leiders zouden dat dit weekend met hem willen bespreken. Het Radio 10 weer nog. Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. En daarbij is het ook vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en ook buien. En dat allemaal bij een graad of 18.
11: Nicola, dankjewel.
12: Joep.
11: 30 files staan er op dit moment en dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug. 27 minuten vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel, dus 33 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen de brug over de Linge en Deil. 23.
13: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Voor in de animatiefilm De Feeënmeter voor Netflix. Dat is een soort nieuwe versie van Assepoester. Assepoester is er niet groot mee geworden. En het is een leuke rol die ze mag invullen, want ze is een beetje klungelig. Dus duidelijk geen Beast of Burden. Zometeen bij Radio 10. George Michael en Mary J. Blige met As My Ears Frankie Valli and the Four Seasons. Dit is December 1963. Oh,

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Deze week bij DA. 1+1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
7: De vriendelijke specialist.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

Er was eens een legendarisch artiest die voor zijn veroveringen het bad vulde. Niet met water en schuim, maar met room. Zure room, slagroom, crème fraîche.

Shines on TV. Aha, bij Radio 10. En hopelijk ook op het strand. En zeker op het strand van Scheveningen op 3 september aanstaande. Want dan vindt Live on the Beach plaats. Met optredens van Bluff en Guus Meeuwis. En je hebt het goed gehoord. Bij Radio 10 win je deze week tickets van 10. Voor dat grote feest. Live on the Beach op Scheveningen.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
7: Yes! Nu bij New York Pizza.
8: De Double Dough Dagen.
7: Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja?
11: Echt serieus? Wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
17: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
18: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Open nu gemakkelijk.

0: Tastbare hoofdkussens, nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hé, hey, bedankt.
3: Merci.
0: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
5: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Die maakt je klaar voor een sprintje richting de finish van deze werkweek met zo Clarence Clemens en Jackson Brown, Bluff en Queen, na het nieuws van 3 uur. En dat krijg je van Laura Ausinga.
4: Goedemiddag. Net geen 4 jaar cel voor de 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft erbij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie, omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Met de 3e was die afspraak er niet, maar de rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis. Dat zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crises, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Provincies grijpen liever niet in als gemeenten niet op tijd huizen regelen voor asielzoekers. Ze praten wel met ze, dat zeggen de provincies tegen het ANP. Bijna 20.000 asielzoekers zitten te lang in volle AZC's te wachten op een woning. Zuid-Holland en Limburg hebben wel waarschuwingen gegeven aan een paar gemeenten. En na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak, maar wel over het geslacht. Timmy was een vrouwtje. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank in Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang. Die leek te lukken, maar uiteindelijk spoelde Timmy toch dood aan. En dan het weer. Er trekken vooral over het zuiden en oosten buien over. In de kustprovincies is het veelal droog, met geregeld ook zon. En het wordt zo'n 17 tot 19 graden.
3: Laura, dankjewel. 37 files op dit moment. Het is vrijdagmiddag, hè. Dan heb je altijd een beetje spits, zo vroeg in de middag al. De 3 langste staan op de A2 Utrecht Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel, 48.

0: grens. 23 minuten extra reistijd.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

Het was geen race, hè, maar er is gisteren wel heel veel gefietst en gelopen tijdens Alpe d'Huez 2026. En bij Radio 10 heb je het de hele dag live kunnen volgen. En ja, wat was het indrukwekkend, hè, die hele dag. Door de inzet van al die duizenden deelnemers is het fantastische bedrag van ruim 25 miljoen euro opgehaald. Wat natuurlijk direct gaat naar kankeronderzoek, want dat is nog altijd hoog nodig.

0: Rastafari. Radioteam.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49. FOMAR!

Jeugd is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. In 1981 neemt een jonge songwriter een opvallend besluit. Hij verlaat een succesvolle synthpopgroep nog voordat die echt wereldwijd doorbreekt. Omdat hij vindt dat zijn eigen muzikale ideeën meer ruimte nodig hebben. Op zoek naar een nieuwe stem plaatst hij een advertentie in een muziektijdschrift. En daarop reageert een jonge zangeres die haar sporen vooral verdiend heeft in lokale blues- en rockbands. Hun eerste ontmoeting is meteen raak. Zijn strakke synthesizers en haar krachtige soulstem vormen een combinatie die niemand had zien aankomen. De eerste single wordt gelijk een hit in Groot-Brittannië en Europa, maar het duo wil bewijzen dat dit geen toeval is. Terwijl hun debuutalbum vorm krijgt, werken ze ook aan een nieuwe single. Een nummer met een opzwepend ritme en genoeg energie om elke dansvloer ter wereld wakker te schudden. In de zomer van 1982 groeit het uit tot een internationale hit. De samenwerking tussen twee muzikanten uit totaal verschillende werelden blijkt goud waard. Dat duo is Yazoo. En de hit die hun succes verder aanjaagt heet Don't Go.

0: de tijd voor om heel lekker lazy te zijn.
1: Lekker.
0: Lekker relax, zin in. Nou, anders ik wel, ja.
1: Oh. Lekker man, het weekend voor de deur. Hey, en vind je het goed als we dat aftrappen met Gijs op 10, maar dan met mij?
0: Heeft ik het vind het prima, als Gijs dat ook goed vindt natuurlijk. Hè?
1: Ik heb het met Gijs overlegd.
0: Okay.
1: Die is natuurlijk aan het uitrusten van de Alpe d'Huez uitzending. Dat is geweldig, hè? Ja. En dus, Gijs op 10 met mij vandaag. En met Laura, die is er ook bij. En we spreken onder andere met de WK-quizmaster van Nederland, Johnny de Mol. Gaat namelijk jouw WK-feitenkennis testen op televisie.
0: Mm-hmm.
1: Zit jij goed in je WK-feitjes of niet?
0: Nee, okay. Nee, echt niet. Nee. Nee.
1: Hey, mag ik je één vraag stellen?
0: Even mag wel.
1: Ja. Wordt Nederland wereldkampioen?
0: Ja, dat antwoord moet ik je schuldig blijven, weet ik niet.
1: Nee. Ja, dat kenmerkt de echte kenner. Dat
0: ja,
1: en we spreken de cabaretier die terug is als oudejaarsconferentier.
0: Ah oh, ja, dat antwoord
1: Guido
0: ik wel.
1: Ja, Guido Weijers, ja. Die is helemaal terug. We gaan hem vragen waarom en wat kunnen we verwachten. Gaan we lachend het nieuwe jaar in? De ja, de nee. Dat en meer, Gijs op 10.
0: En je gaat volgens mij ook de stembussen voor de Edison 90's tot 15.
1: Ik zou het bijna vergeten. Openen.
0: Ja,
1: dat
0: heel gaan we belangrijk moment. Doen. Ja, een officiële startschot ga je geven voor het stemmen. En natuurlijk het weekend zometeen. Gijs op 10 voor deze gelegenheid met niemand minder dan Lex Gaarthuis. Maak er iets moois van.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
9: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
14: GWC!
12: 11!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is waar.
11: De beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
14: GWC!
12: 11!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het...

0: Tribes. Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Een bijzonder goedemiddag. Het is 4 uur sharp. De meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10 onderweg, maar eerst. Het nieuws van 4 uur krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die er zit. De jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is ook al een jongen van 17 opgepakt. Drie mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroof uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze dezelfde. De zeedrone die ontploft is in een haven in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens het land was hij door Rusland elektronisch een andere kant opgestuurd. Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan 1 drone was. Er worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht bij het Gelredroom in Arnhem, waar rapper Ye, beter bekend als Kanye West, een concert geeft. Waar ze moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, dat zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam tegen antisemitische uitspraken van Ye. En dan nog het Radio 10 weer. Er trekken vooral over het zuiden en over het oosten wat buien. In de kustprovincies is het veelal droog, met geregeld ook ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En
6: Laura, dankjewel. Nou, Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Het is een zware middagspits al. 54 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. Op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg 41 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht Noord voor Eurmond 34 minuten. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Beverwijk en Hierugewaard 52 minuten. Spannend, spannend. Zometeen muziek van The Outfield en The Weeknd. En dat is spannend. Ik open de stembussen voor de 80s en 90s top 1500. Dat en meer zometeen.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
9: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
10: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
9: Dus kom op, naar buiten.
10: Univé, daar plukt u de vruchten van.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: SBSS trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
13: Lineker! Ja, Gary Lineker!
12: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
14: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: Kees.
1: Is dat toevallig? Het is 4:10 op vrijdagmiddag en dat weekend staat voor de deur. En wij ook. Hallo. Yes. Goedemiddag, mijn naam is Lex Gaarthuis. Even geen Gijs namelijk vandaag. Hij is weer onderweg naar Nederland na een fantastische dag bij de Alpe d'Huez gisteren. In totaal is er meer dan 25 miljoen euro opgehaald. Als je ook hebt gedoneerd of hebt bijgedragen, welke vorm dan ook, nogmaals, dankjewel. Geen Gijs, ook geen Martijn, maar dat is ook opgelost. Ik zit hier vanmiddag weer. Ik mag hier weer zitten vanmiddag. Met Laura Ozinga.
2: Hallo.
1: En de volledige invalmiddagcrew.
3: Hallo.
1: Hoor toch eens, de eerste blikjes bier zijn net opengetrokken. Het wordt een zootje, maar wel gezellig. We zitten bij je op de achterbank met de meeste muziek in de middagshow. Dus Gijs op 10, wees welkom. En ik heb geweldig nieuws, jongens. Want binnenkort kun je hier op Radio 10 luisteren naar de 80's en 90's Top 1500. 2 weken lang de allerbeste muziek uit die 2 fantastische decennia. En die lijst wordt samengesteld door jou. En bij deze, schrik niet, open ik officieel, dames en heren, de stembussen. Ga dus snel naar radio10.nl en geef als eerste jouw favorieten door uit de 80's en 90's. Heel veel zin in deze lijst. Dat wordt weer 2 weken lang. Onder andere...
4: Genieten! Van de schitterende muziek van de jaren 80. Shout, shout, let it all out. These are the things that feel is out. Come on. Never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Of nog erger. It's the final countdown. Er was maar 1 troost in de jaren 80 voor mij. Hash, heerlijk.

0: waarschijnlijk uit dit weekend het huwelijk van Dua Lipa en Callum Turner gevierd. Ken je natuurlijk wel. Callum, de knappe man, Laura. Callum Turner. Ik ken hem niet, namelijk.
1: Ik ook niet.
0: Ik ken hem niet. Zal toch wel. Dua Lipa kent u wel, die zingt liedjes. En Callum, ja, die ondersteunt haar in allerlei dingen. Redactie, Callum Turner. Wat doet hij?
2: Die wordt mogelijk de nieuwe James Bond.
0: Ah, natuurlijk. Wist ik wel. Nee, dan had ik iemand anders voor de geest. Knappe man. James Bond. Beetje James Bond-achtig type. Oh, daar wordt hij nu een foto. Ja, ja. Callum.
1: Laat eens kijken. Oh ja.
0: Ja, is leuk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, is op bezet, Laura.
1: Ja, verdorie, nou.
0: Door Dua Lipa dus, dat wilde ik vertellen. Daar wordt het huwelijk gevierd en er wordt gefluisterd dat Elton John een van de getuigen is. Dus, ja, heb je niet voor mij.
1: Oh, dat is mooi.
0: Callum en ik, we go way back. Dat hoor je wel, hè? Het is bijna 16:30. Nou, ik je toch spreek, Laura.
1: Ja.
0: Zometeen het nieuws met jou. Wat zit erin?
1: Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. En een stel uit Elspeet was druk bezig met de verbouwing van een huis toen ze een wel heel bijzondere vondst deden.
0: Hoor je allemaal zo, net als...

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine, lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Oranje fans op.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: En dit weekend extra goedkoop, Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Kiss. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
11: De vriendelijke specialist. DA.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
13: Ja, en dat weer is wisselvallig op dit moment. Buien, 17 tot 19 graden. Op sommige plekken ook zon. Kortom, wisselvallig. Morgen droog. In de loop van de dag neemt de wolking toe. En dan kan het weer gaan regenen. Dus de wisselvalligheid blijft nog. Volgende week lijkt het beter te worden. Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister. Flinke middagspits al in ontwikkeling. 57 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A7, Zaanstad-Horen voor Averhoorn, 38 minuten. A12, Lunette-Oude Rijn. Voor Oude Rijn op de hoofdrijbaan. Door een auto met pech bijna een uur vertraging. En de A27, Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 28 minuten. Zometeen wordt je WK-feitjes kennis gecheckt. Want dan spreken wij de man die de WK-quiz gaat presenteren. Johnny de Mol straks in Gijs op 10. Maar eerst het belangrijkste en laatste nieuws. Dat krijg je van Laura Ozinga. In het nieuws van 4:30, Laura, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt voor een explosie op de Amsterdamse Zuidas. Dat gebeurde bij een gebouw waar een Amerikaanse bank in zit. Er was al een jongen van 17 aangehouden. Voor de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar krijgen 3 mannen bijna 4 jaar cel. 2 mannen hadden afgesproken een lagere straf te krijgen voor het teruggeven van de buit, maar daar ging de rechter niet in mee. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen de optredens van rapper Ye, ook wel bekend als Kanye West, in het Gelredome in Arnhem. Die is omstreden om antisemitische uitspraken. In Arnhem is morgen ook een protest en daar worden zo'n 100 mensen verwacht.
13: Verwacht ik in Volendam binnenkort ook een protest? Want daar zag ik aanplakbiljetten van de 3 J's. Kun je nagaan, hè? Dus, ja, dat is eigenlijk zo erg. Nou, terzijde. De vrijdagmiddag is begonnen en er is meer nieuws. Laura, vertel.
14: Ja, een stel uit Elspeet, die stonden wel even met hun ogen te knipperen tijdens een verbouwing. Ze kochten een opknappertje en begonnen nietsvermoedend met slopen, maar stuitten al snel op een verrassende vondst. Een paar flessen drank, verstopt onder een tapijt.
13: Dat is toch leuk?
14: Nou, dat is geinig inderdaad, denk je dan. Maar daar bleef het niet bij, want ze bleven maar flessen vinden. Onder de vloer in de keuken, achter de muur van de badkamer, in het plafond. Ja, je kan het echt zo gek niet bedenken. Ja. Er dook weer een nieuwe fles drank op. Ja, de teller die staat inmiddels op zo'n 160 flessen. Sommige zijn aangebroken, andere niet. Oud zijn ze in elk geval wel, want ze komen uit de jaren 50 en 60. En er zitten dus flessen tussen van €500.
13: Dat huis had waarschijnlijk geen kelder, want anders leg je dat ze denk je daar weg, toch?
14: Ja.
13: Ze hadden ruimtegebrek, die dachten, waar kunnen we er nog een paar kwijt?
14: Het is toch een heel raar verhaal, dat er gewoon overal verstopt. Echt, ze hebben het echt uit het plafond moeten. Ja, ik snap er echt ook helemaal niks van.
13: Maar je droom je toch? Heb jij wel eens dingen in jij hebt redelijk recent volgens mij een huis gekocht.
14: Ja.
13: Heb jij daar dingen in aangetroffen dat je dacht, sorry?
14: Nou ja, wel dat ik dacht, sorry, maar dan alleen maar ellende. Wat dan toch weer ergens achterweg kwam, weet je wel.
13: Verborgen
14: dat je denkt,
13: gebreken,
14: ja, precies, dat soort dingen.
13: Ja.
14: Ja, dus nee, geen positieve dingen. Geen flessen van €500 in elk geval.
3: geval. Nee, jij?
13: Nee, ik heb vreemde dingen. Maar ja, luister nog kinderen. Hè? Ja, ik heb hele... laten we zeggen... magazine-verzamelingen gevonden.
3: Echt?
13: In het eerste huisje wat we kochten. Ja, ik kan nu wel zeggen, ik ben er weg. In Hilversum was hij hier vlakbij.
3: Ja.
13: En ik niet vermoedend klussen. Nou, dat doe ik al niet vaak. Dus dat, en ik trek zo'n... Ja, wat was het? Hoe noem je zo'n ding? Een spaanplaat?
3: Oh ja.
13: Die trek ik eraf met zo'n tang.
3: Ja.
13: En daar flapt zo allemaal oud papier naar beneden, dacht ik. Het was vrij specifiek oud papier. Dus kostelijke middag gehad. Het klussen duurde wat langer.

0: Gezellig dat je er bent. Bijna kwart voor vijf. Nederlands elftal is net aangekomen in New York. Volgende week zondag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd daar. Spannend, spannend. Maar SBS6 verzorgt vanaf komend weekend alvast The Warming Up.
1: Studio Staverman.
0: Want vanaf zondag kun je kijken naar de WK-quiz met een selectie waar je u tegen zegt. Daar kom ik aan. Onder andere Maarten Stekelenburg, Johnny van het Schip en Guus Hiddink. En om de boel in de goede banen te leiden is, ja, toch eigenlijk wel de meest getalenteerde voetballer van het hele spel aan de kop gezet. Hij presenteert het, begeleidt het in goede banen. Johnny de Mol. Johnny, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Lex. Alles goed, jongen?
0: Heel goed. En met jou?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Onderweg naar theater heb ik gehoord, hè, want dat doe je ook tegenwoordig.
2: Ja, dat klopt, ja. Een stukje rijden richting Venlo bij Horst staan we vanavond.
0: Ja, maar ja, had je vak moeten leren.
2: Ja,
0: toch?
2: Precies, ja, ja.
0: Of een rijke vader moeten hebben of zo, maar ja, het zit er allemaal niet in. Je zal aan de bak moeten, jongen. Hartstikke goed. Hey, hoe zit jij zelf in de WK-feitjes?
2: Nou, ik denk tot vanaf 94 zit ik echt goed. Vanaf 94 zit ik echt goed.
0: Ja, ja, ja. Maar we zijn een beetje dezelfde generatie. Ja, ik denk dat ik dat zelf ook, ook heb.
2: Ja.
0: Als ik jou bijvoorbeeld vraag, nou, dat is dan een recente WK-feitje, als Feyenoorder zijnde, tenminste ik dan. Hoeveel AIC'den zitten er in de selectie dit jaar?
2: Eén.
0: Ah, ja. Shit, ja.
2: Ja.
0: Ja, had ik niet op orde. Ik dacht nul. En dan had jij kunnen zeggen van Feyenoord ook niks. Maar jullie staan 1-0 voor. Dat is jammer. Dat is de eerste klap die ik incasseer. Ik probeer het daar weg te houden verder. Zeg, hoe was het met die gasten om dit te doen? Zaten zij lekker in de WK-feitjes?
2: Ja, dit was wel leuk. En we hadden natuurlijk meneer Hiddink aan boord.
0: Ja. Dat
2: is natuurlijk een wandelende encyclopedie. Niet alleen qua feitjes, maar ook wel leuke verhalen. Ja, die heeft natuurlijk ooit met Zuid-Korea hele hoog gegooid. Halve finale ooit op een WK. En hij vertelde dat hij er een half jaar geleden nog was. En nog steeds gewoon geen taxi mag betalen. Zijn portemonnee niet mag trekken in een restaurant. Dus ja, het gaat natuurlijk vooral om de anekdotes ernaast. En John van Schip en Richard Witsche, die konden ook een aardige duit in het takje doen. Want die hebben, ja, dat waren natuurlijk een beetje de boefjes van de jaren 90 van het Nederlandse voetbal. Dus ik moet zeggen dat de feitjes zijn leuk, de beelden zijn te gek. We hebben heel veel oude beelden van het WK. Maar het gaat natuurlijk om het onderlinge gedol.
0: Ja, dus ze worden helemaal opgewarmd en in de sfeer gehouden. Dat is het eigenlijk. Ja, meervoudig international keeper Maarten Stekelenburg doet dus ook mee. En over verhalen gesproken, jij vroeg hem dit.
3: Maarten, heb jij nog een mooi kleedkamerverhaal? Want als ik nog zelf een beetje denk aan mijn amateurvoetbal, dan werd er wel eens de sambal in de onderbroek gesmeerd na het douchen.
4: Ja, voetbalhumor, ja. Eén ding is wel dat je nooit je autoraampje open moest laten. Vraag maar aan Nikos Maglas. Want dan zat hij vol met piepschuimkorrels. Ik weet niet wie het gedaan heeft. Misschien weet Richard dat nog.
5: Zlatan volgens mij.
4: Oh, Zlatan.
0: Zlatan. Ja, mooi. Wat hoor ik nou? Smeerde jij sambal in de onderbroek van je teamgenoot, Johnny?
2: Nee, dat is bij mij een keer gedaan.
0: Oh, echt waar?
2: Ik in het eerste van de Zuidvogels. En mijn eerste invalbeurt. En ik ging douchen en ik sta daarna een biertje drinken in de bar. Ik denk, wat is dit toch? Je begint een beetje te wrijven. Nou, dan wrijf je er ook nog in, weet je wel. Vol op je eikel natuurlijk. Dus ja, dat hele team lag helemaal in een scheur. En dat zijn dingen, ja, die als groentje maak je dat allemaal wel mee natuurlijk.
0: Maar even, het is een interessante materie. Ik hoor je heel weinig over in podcast. Dus sambal op de... Hè? Doe je dan onder het fonteintje? Wat moet je dan doen?
2: Je doet hem zeg maar aan de binnenkant van de onderbroek, daar waar je leuter zit. En dat kan sambal zijn, maar het kan ook tijgerbalsem zijn. Hè?
0: Ja, ja. Ja, maar wat doe je er tegen? Dat bedoel ik meer. Hoe heb je dat opgelost?
2: Ja, niet te veel eigenlijk. You take it like a man.
0: Take it like a man, hang hem in de spoelbak. En ja, zie maar hoe je de avond verder. Zuidvogels, dames en heren, onthoudt u die club levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk.
2: Ja, precies.
0: Ja, we gaan het zien vanaf zondag 9:30. Het zien op SBS6. Johnny, wat verwacht jij dit WK? Is natuurlijk de hamvraag. Hè? Hoe ver gaan we komen? Want het sentiment is alweer lekker Nederlands negatief. Hè? Valentijn Driessen voorop. Na Algerije, die verliespartij. Het wordt helemaal niks. Wat denk jij?
2: Ja. Nou, het leeft inderdaad nog niet zo. Ik denk ook, dit is natuurlijk het langste WK ooit.
0: Ja.
2: Die gasten zitten volgens mij 50 dagen bij elkaar. Dus ik hoop dat Koeman hier een echt team van kan smeden. Dat ze van elkaar door de rug gaan. Maar het zijn ook veel meer wedstrijden. Ook zeg maar na de poolfase. Dus het leeft gewoon nog niet. We zijn ook nog echt niet zeker dat we zomaar die poolfase doorkomen. Maar zoals altijd, als we de eerste wedstrijd met 2-0 winnen, dan staat het hele land weer op schop.
0: Ja, dan worden we weer wereldkampioen natuurlijk.
2: En dan staan we alweer met één been in de finale, weet je wel.
0: Ja. Nou heb ik nog steeds geen echte voorspelling hoor.
2: Halve finale sowieso. En met een beetje geluk spelen we gewoon onze vierde WK-finale.
0: Potverdorie. Nou. Als niemand bij Memphis sambal in de onderbroek smeert, dan moet het goed komen, denk ik, Johnny. Vanaf zondag 21:30 te zien op SBS6 de WK-quiz met Johnny de Mol. Johnny, veel succes vanavond in de theaters.
2: Dankjewel.
0: Tot later.
2: Dankjewel. Fijn weekend vast.
0: Hoi.

0: Teddy Swims en zingen doet hij ernaast. Maar niet onverdienstelijk, hè? Lose Control hoorde je bij Radio 10. Het is Gijs op 10. Dagje met Lex, want Gijs rust uit van de Alp du 6. En terecht, dat was het een doorslaand succes. En wat een mooi resultaat voor dat onderzoek naar die rotziekte. Dank je wel daarvoor als je daar aan hebt bijgedragen. Zometeen sluiten we je werkweek af met Gala en Freed from Desire. Of patat from passievol verlangen, net wat je lekkerder vindt. En zometeen ook het nieuws met Laura. Laura, wat zit erin?
1: Ja, een mogelijke evacuatie, maar dan wel op een heel bijzondere plek, namelijk in de ruimte.
0: Dat zometeen.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Dus jij denkt aan inkten en toners bij 123 Inkt?
9: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
12: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, 2e artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Het lekkerste groente en...
17: Trekpleister! Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, 2e artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche.

0: korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Een bijzonder goedemiddag. Zometeen sluiten wij die werkweek officieel af in Grijs op 10, want het is 5 uur. Tijd voor het nieuws met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Er zijn meer maatregelen nodig om het miljardentekort van woningcorporaties op te lossen. Dat meldt de minister van Volkshuisvesting. Ze heeft enkele coalitieplannen doorgerekend om de bijna 20 miljard euro op te brengen die corporaties nog nodig hebben. En daaruit blijkt dat de maatregelen het tekort alleen in theorie oplossen. Ze gaat kijken naar meer maatregelen en stelt een adviescommissie in die moet kijken naar de financiën van corporaties op de langere termijn. Er zit een lek in het internationaal ruimtestation ISS. En daarom moeten astronauten daar schuilen. Misschien worden ze zelfs geëvacueerd. Het lek zit in het Russische deel van het ISS. De Russische bemanning probeert het gat dat steeds groter wordt te dichten. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Hij zou ook iets te maken hebben met het aanslagen op synagogen. Het is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie, want eerder kwam de politie ook al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit, moet ik zeggen. De protesten tegen concerten van de rapper Ye. Ja, vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam, waar antisemitische teksten van de rapper op grote borden stonden. En morgen is er nog een demonstratie bij het Gelredome in Arnhem, waar het eerste concert is. Er worden daar ongeveer 100 mensen verwacht. En dan het weer. Er trekken vooral over het zuiden en over het oosten nog wat buien over. In de kustprovincies is het vooral droog, daar ook geregeld zon. En het wordt zo'n 17 tot 19 graden.
3: Top, Laura, dankjewel. Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister. Druk op de weg, 44 vertragingen. Dit zijn de drie langste op dit moment. Op de A7 Zurich-Groningen voor Tjallebert, 54 minuten na een ongeluk. De A20 Gouden Hoek van Holland tussen Moordrecht en Prins Alexander na een ongeluk, 40 minuten vertraging. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel. 3 kwartier. Sterkte daar. En straks kun je het van je aflachen, want dan hebben wij de man aan de lijn die, weten wij sinds gisteravond, wat zeg ik, vanochtend, de oudejaarsconference recordhouder is. Zo, leg die maar eens in woordfeud. Guido Weijers, zometeen in de show. Maar ja, eerst is het toch echt de hoogste tijd om het weekend af te trappen, hoor.
5: Stem nu op radio10.nl voor de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
6: Lex Gaarthuis.
5: Gijs op 10.
7: De grootste hit aller tijden.
3: Daar gaan we. Gooi de gereedschapskist, toetsenborden, alles maar aan de kant, want de werkweek zit er officieel op. Maandag is maandag pas. Nu is het tijd voor de Vrijmibo. Het is officieel.
8: Het is

Ja, straks onder andere een lekker rondje top 4000 in 40 seconden spelen. Misschien wel met jou. En Guido Weijers gaat hem weer doen. De Oudejaarsconference. Hij geeft ons zometeen alvast een klein voorproefje van wat we kunnen verwachten op SBS6 later dit jaar.

oudejaarsconferentie doen. Zijn eerste grap maakt hij nu al, want we krijgen hem niet te pakken. Maar we blijven het proberen. Maar er is wel goed nieuws voor jou. Want je maakt kans. Tickets voor Life on the Beach. Tickets.

0: Madonna op je vrijdagmiddag en Holiday.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: En over Holiday gesproken, je komt helemaal in de sferen van 3 september. Dan is het zover. Ach, hoort toch het, jongens. De sfeer zit er nu al in. Live on the Beach, Bluff en Guus Meeuwis. Dus niet alleen Bluff, maar ook, ja, we snappen wat je bedoelt, Lex. Prima. Jij kan er naartoe. Als je Erik de Zwart de oproep hoort doen deze week, dan heb je als de sodemieter het woordje tickets. Naar de Radio 10-app en maak je kans op tickets van 10 voor dat strandconcert. En ik zeg hallo Kelly uit Zoetermeer.
2: Nee, serieus? Hallo?
0: Moment, wacht even.
2: Oh, nee. Wordt niet gehoord.
0: Hallo Bob uit Amersfoort. Nee. Oh. Nee, ik bedoel jou, Kelly.
2: Nee, oh, ik wou zeggen, dat is heel flauw. Nee, echt waar?
0: Het is heel flauw, maar het is echt waar. Ik bedoel jou.
2: Ben ik echt op de radio? Oh het my is, god.
0: Ja, wil je wat zeggen tegen de mensen?
2: Nou, nee.
0: Je moet een groeten doen of zo. Zeg het maar.
2: Heb je gewonnen?
0: Ho, ho, dat maak ik kwaad. Heb je iets leuks gedaan vandaag?
2: Heb ik iets leuks gedaan vandaag? Ja, ik heb in de tuin wat gedaan.
0: Goed.
2: En ik sta op dit moment met eten te maken voor mijn ouders.
0: Oh, wat lief.
2: Alleen dat staat even on hold.
0: Ja,
2: wat
0: ben je aan het maken?
2: Ja, heel slecht. Kip tandoori.
0: Hele slechte kip tandoori.
2: Ja, met
0: terwijl je ouders, hè, Kelly?
2: Een beetje van knor, dus dat
0: doe
2: mag,
0: een beetje je best. Oké, okay, ja, prima. Nou, weten we dat allemaal? Verder nog hobby's? Weet je, zegt, nou, ik ben nou toch op de radio. Daar wil ik altijd anders over uitweiden.
2: Ik kan even
0: alle minuten.
2: Ik kan normaal heel veel bedenken, maar nu even niks.
0: Kelly, je bent erbij!
3: Yay, dankjewel!
0: Ah, kip tandoori, dat is gezellig. Jij hebt 2 tickets van 10 voor het strandconcert Guus Meeuwis en Bluff live on the beach op donderdag 3 september op het strand van Scheveningen. Kan je dan?
2: Ik sta helemaal te schudden. Ja,
0: geweldig. Doe dat daar ook, want je staat hartstikke vooraan. Dus ik wens je daarbij heel veel plezier.
2: Top. Dankjewel. Wat leuk.
0: En doe je papa en mama de groeten van me, hè?
2: Ga ik zeker doen. Zeker weten.
0: Dag, Kelly.
2: Doei.
0: Hoi, doei. Oh, blije Kelly in Zoetermeer. Hartstikke goed. En we hebben hier ook een blije Laura, want die heeft weer een vers nieuwsbulletin klaarstaan voor je.
4: Zeker.
0: Laura, wat zit er zo in?
4: Meer informatie over de gelekte gegevens van inwoners van het Gelderse Epe. En een wereldprimeur in ons kleine landje, die maakt dat je straks vlees kunt eten zonder echt vlees te eten.
0: Oh.
4: Je hoort het zo.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Youfone.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
7: De vriendelijke specialist. DA.
6: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar
11: €6,99. Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
11: €6,49. Fans van voordeel.
9: Aldi.
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
16: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
17: Voor elke verfklus kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
18: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Goedemorgen.
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
21: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
22: Peugeot.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: trekken vooral over het zuiden en oosten buien over. In de kustprovincies droog met meer zon, 17 tot 19 graden nu. Je weekend blijft wisselvallig. Dan naar de situatie op Sneerlandswegen. Radio 10 verkeer door Flitsmeister, 35 vertragingen op dit moment. Het wordt er langzaamaan rustiger. Dit zijn de drie langste. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 31 minuten. De A7 Zaanstad-Horen voor Averhoorn door een ongeluk, 40 minuten. En de A7 Zurich-Groningen tussen Jouren en Tjallebert door een ongevalsonderzoek, 33 minuten vertraging. Zometeen spelen we de top 4000 in 40 seconden. Misschien wel met jou, lijkt mij gezellig. Maar eerst het belangrijkste en het laatste nieuws. Dat krijg je van Laura Ozinga. In het nieuws van 6:30. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Nederlandse vrouw die ruim 10 jaar geleden naar Syrië ging en daar trouwde met een IS-strijder, is bij terugkomst op Schiphol aangehouden. Ze wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme. De gelekte gegevens van inwoners van het Gelderse Epe zijn tot nu toe niet misbruikt, dat zegt de gemeente na onderzoek. Begin maart kwam de hek aan het licht. Onder meer honderden identiteitsbewijzen zijn gestolen. En het was even spannend aan boord van ruimtestation ISS. De crew moest zich voorbereiden op evacuatie omdat er 2 lekken waren. 1 lek is inmiddels dicht, aan de andere wordt gewerkt. NASA zegt dat het nu weer veilig is.
0: Ja, en dan een wereldprimeur had jij, hè?
1: Klopt, en dat wel in Schipluiden. Namelijk de eerste kweekvleesboerderij is daar geopend. Ach. Met stamcellen van eigen koeien kan een boer daar vlees kweken in een bioreactor op zijn boerderij. En dat heeft ook heel veel voordelen, dat zegt Ira van Eelen van Respect Farms. Dat is het initiatief dat veehouders helpt om de overstap te maken naar het produceren van kweekvlees.
2: Een heleboel voordelen, minder water, minder land gebruikt en minder uitstoot. En dat hebben we namelijk heel erg hard nodig op deze planeet.
1: En volgens testers maakt het hetzelfde als gewoon vlees van de koe.
0: Ja.
1: Je bent sceptisch.
0: Tot nu toe alle vleesvervangers die ik heb geprobeerd. Ik moet ook heel eerlijk zijn, maar ik ben ook wel een vleesliefhebber.
1: Ja, jij ben je wel iemand die het vleesje niet zou laten staan?
0: Nou, en voor de mensen gaan appen, hypocriet. Ik heb dus 2 honden, dus ik hou van dieren. En ik hou van alle dieren, maar ik vind vlees ook gewoon op z'n tijd heel lekker.
1: Ja, ik snap het.
0: En ik heb vegetarische vrienden.
1: Ja.
0: En dan moet ik een beetje uitkijken wat ik zeg, want dat is maar 1 stel. Maar, en die doen altijd heel erg hun best als wij komen. Waarom ben ik hier aan begonnen? Nu moet ik het afmaken. Ik wil heel erg mijn best als we komen eten. Want dan zeggen ze van ja, we zijn vegetarisch, maar dan hoeven jullie dan niet onder te lijden en zo. Dus die gaan dan vaak barbecue in de zomer komen daar. Dan hebben we lekkere tuinen. En dan kom ik daar het terrein op en dan is hij vaak al heel enthousiast. En dan kijk ik heb nou weer iets leks. En dan denk ik, je moet dus net gaan doen of ik dit ook lekker vind. Dus bijvoorbeeld, ja, dat gaat dan zo, toch? Ja, ik heb al niet veel vrienden. Je wil ze toch een beetje erbij houden.
1: Ja.
0: Dus dan, sojabok of een bonenburger. Of een linzenlende, of weet ik veel wat ik allemaal geprobeerd heb. En dan ziet hij toch aan mij dat ik het niet zo lekker vind.
1: Nee.
0: En dan moet ik dan toch zeggen, en dat vind ik dan toch lullig.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar misschien is dit anders. Hè?
1: Maar ik ga ook eerlijk zijn, ik vind dit ook weinig creatief. Je kan toch echt met hele lekkere sausjes en allemaal dingetjes.
0: Tuurlijk, als je de mayonaise overheen kwakt, is alles lekker. Daar gaat het niet op. Nee, maar dat is het probleem. Dat is het probleem niet. Maar hoe bedoelde jij dat anders?
1: Nou ja, meer dat je een beetje van die curry's of zo, dan mis je het echt niet. Dan heb je echt zo vol van smaak iets gecreëerd.
0: Het klinkt alsof jij vegetarisch bent.
1: Nee, dat ben ik niet. Nee.
0: Ik heb hier los zien gaan op die bruine fruitschaal.
1: Ik ging helemaal los op die frikadellen
0: daar. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel, er komt een moment dat je waarschijnlijk het verschil niet meer gaat proeven.
1: Ja.
0: Dat is zo.
1: Ja.
0: Bij mij is het nog niet gekomen. Ik krijg nu een appje van mijn vrouw. Ik ga even kijken of dit iets serieus. Het iets te maken heeft met wat ik hier net uitkraam. Ah, ja. Nou, vertel me. Lees even voor, Lex. Je weet dat we morgen bij ze gaan eten.

0: Het station van de 80s en 90s, top 1500. Anderhalf uur geleden zijn de stembussen geopend voor die heerlijke lijst. Komt eraan, stemmen kan via radio10.nl. Je hoort de Fleetwood Mac Everywhere bij 10.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, waar we zometeen misschien wel met jou spelen. Top 4000 in 40 seconden. 10 nummers in 40 seconden tijd. En dat levert jou misschien wel 100 euro aan thuisbezorgd goed op. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide dus net Fleetwood Mac Everywhere uit 1988. Welk land werd toen Europees kampioen voetbal? Ja, Laura, je mag het niet zeggen. Maar ik zie aan je ogen...
2: Gelukkig, want het ligt op het puntje van mijn tong.
0: Je weet het niet, hè? Nee. Weet je het echt niet?
2: Nee.
0: Oké. Welk land werd Europees kampioen voetbal in 1988? Nou, help Laura een beetje. Hè? Dat kan via de Radio 10-app. App je antwoord via die app. En misschien speel jij straks wel mee voor 100 euro thuisbezorgd goed. Is ook een moeilijke vraag, hoor. Welk land werd er in 88 Europees kampioen voetbal? Nee, niet O.
2: Nee,
0: begin niet met de O. Nee, je zit helemaal verkeerd. Oezbekistan zeggen? Wat wil die zeggen?
2: Nee, ik zeg niks.
0: Oké. Heb je zoiets van, ik heb helemaal geen tijd? Ja, dan houdt het op. Maar als je zegt, dat lijkt me leuk, even appen, hè, voor het spel. Hartstikke leuk.

0: Hey ho, Lumineers bij team. Het is 17:45. Laura, goed nieuws.
1: Ja.
0: Er zijn ook mensen die het wel weten.
1: Nou, ik vind het wel.
2: Top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, tenminste, dat hoop ik bij Robert van der Sluis uit Dordrecht. Robert.
3: Hi Lex.
0: Hoe is het?
3: Ja, goed.
0: Hoe is het? Ja, nou, hier is het gezellig. Het ruikt naar een gemiddelde snackbar in de provincie. Heerlijk, mijn favoriete geur. Want de bitterballen zijn hier een tijdje geleden binnengebracht en die vinden gretige aftrek. De weekendsfeer, kortom, heb jij leuke weekendplannen?
3: Lekker rustig aan doen.
0: Rustig aan, prima.
3: Zondag weer werken, dus...
0: Ja, nou ja, lekker rustig aan. Dat is een lekker vooruitzicht. Dat straal je ook een beetje uit, Robert. Ik word helemaal rustig van je. Dat is een fijn, want het is een zenuwslopend spelletje wat we hopelijk met jou gaan doen. Want jij schijnt het antwoord op de vraag wel te weten. Fleetwood Mac en Everywhere draaide ik uit 1988. De vraag was, welk land werd toen Europees kampioen voetbal? Kun jij, Laura...
3: Nederland. Even...
0: Wat zeg je nou?
3: Nederland.
0: Waren wij dat, joh? Waren wij? Ja, Laura was toen nog niet geboren. Nee. Zeg ik, in haar.
1: In my defense. Ja.
0: Hartstikke goed. Dat levert jou 40 seconden de tijd op om 10 platen uit onze top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je dit niet weet, niks aan de hand, maar roep dan pas. Dan zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. En als het je lukt om binnen die 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, één van de twee, ga niet allebei roepen, kost tijd, zonde. Ja. Dan win je €100 aan thuisbezorgde goed. Kun je lekker stuk gooien dit weekend. En als het niet lukt, dan krijg je de troostijs, de Gijsblokjes. Dan drijft Gijs Staverman in je glas binnenkort.
3: Dat is ook grappig.
0: Dat is ook schitterend, joh. Dat maak je zomaar. Dus je kan eigenlijk niet fout gaan. Je hebt eigenlijk al gewonnen. Maar we gaan natuurlijk voor die hoofdprijs, Robert. 10 fragmenten, 40 seconden op de klok. De vraag is, ben jij er klaar voor?
3: Ja.
0: Geestelijk, zowel als fysiek.
3: Altijd.
0: Goed zo. Dan gaan we beginnen met jouw eerste fragment. Heel veel succes.
3: Dankjewel. Womack.
0: Nee, als je niet weet, zeg je pas, hè?
3: Oh, pas.
0: Pas, ja. Nee, dit was de plaat die ik net draaide. Fleetwood Mac en Everywhere. In stinkertje. Maakt niet uit. We beginnen gewoon opnieuw. Je hebt nog 32 seconden op de klok, dus iets rapper, oké?
3: Oké.
0: Robert, daar gaan we.
3: Queen.
0: Ja, lekker. Eén van de twee, hè? Queen of artiest of titel. Meer hoef ik niet van je te horen. Scheelt je weer tijd. 30 seconden op de klok. Je hebt er één goed. Daar gaan we. It's 9 o'clock
3: on a Saturday. Billy Joel.
0: Pianoman, hartstikke goed. We gaan door naar de volgende.
3: Pas,
0: ja.
3: Oh, zo.
0: Ja, dat is ook pas in december. Ja, het is natuurlijk Wham. Ja. Last Christmas, kan een keer gebeuren. We zitten midden in de zomer, dus ik snap dat je dat niet wist. Volgende fragment, nog 22 seconden. Doe je best, jongen.
3: Michael Jackson.
0: Je gaat lekker. Thriller, nog 20 seconden op de klok. En je hebt er inmiddels 2 goed. Daar gaan we.
3: Bee Gees,
0: ja, natuurlijk. Staying Alive. 3 goede, nog 7 te gaan. 16 seconden. Het wordt krap, durf ik te zeggen als spelleider, Robert. Maar ik heb het gevoel dat het wel kan. Dus, let scherp op je volgende vraag.

0: Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen, ja, Born in the USA. 7 seconden op de klok. Je hebt 4 goede te pakken. Nog 6 in 7 seconden. We gaan het doen, Robert, ik voel het.
0: Madonna.
1: Ja, hartstikke goed. Nou, zo kan het dus ook. De volgende, komt-ie.
0: Pas.
1: Jammer, ik denk die tik je ook nog even binnen. Waren de Rivers of Babylon, Boney M. Nog 2 seconden, Robert.
0: Ja,
1: daar gaan we. Zonder hem. Nou ja. Robert, het was niet goed, maar wel gezellig.
0: Ja.
1: Zo moet je het zien. En dat is ook belangrijk. Ik wil je bedanken voor het meespelen. Ja, dit was Elton John met I'm Still Standing. Het geeft niks. We sturen jou gewoon de grijsblokjes. En dat is ook schitterend om in je glas te hebben drijven. Ik vond het wel gezellig dat je meespeelde. En probeer het binnenkort nog een keer bij Gijs. Zullen we dat afspreken?
0: Ja, gaan we doen.
1: Oké, jongen. Ik wens jou een heerlijk weekend.
0: Tot zo.
1: Dan weer een applaus voor Robert.
0: Hoi.
1: Robert. Hoi. De top.

0: op 10, YouTube Sunday, Bloody Sunday. Het is vrijdagmiddag, 4 voor 6. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier stijgt de sfeer harder dan de bitcoin op dit moment daalt. Dus dat is mooi nieuws. En de gezelligheid blijft aanhouden, want zij is erbij voor het nieuws. Zometeen Laura Ozinga. Laura, wat zit er straks in?
1: Ja, het liep vandaag allemaal met een sisser af voor de bemanning van de ruimtestation ISS.
0: Dat hoor je zo, net als...

0: Radio 10.
1: Gijs op 10.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Hey jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als
9: 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: We denken na.

0: de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: laatste nieuws krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
1: Goedenavond. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze hier dus opnieuw aangehouden. Volgende week verhoort de coronacommissie onder andere oud-premier Mark Rutte. Het gaat dan over hoe corona werd aangepakt en daar willen ze hem flink over aan de tand gaan voelen. Ook oud-premier Dick Schoof wordt ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een spannende dag voor de bemanning van de ruimtestation ISS. Er waren 2 lekken en daarom zaten de astronauten een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg zouden kunnen gaan als het echt mis zou gaan. 1 van de 2 lekken is gedicht en volgens de NASA is het weer veilig aan boord. Naar het 2e lek wordt nu gekeken. De spelers, technische staf en begeleiders van het Nederlands elftal hebben voor de eerste WK-training in Amerika een moment van stilte gehouden voor Hans Joritsma. Hij was jarenlang teammanager van Oranje. In zijn tijd eindigde Nederland als 4e, 3e en 2e op het WK. Hij overleed vandaag en was 77 jaar. En dan nog het weer. In het zuiden en oosten komen nog buien voor. In de kustprovincies is het vooral droog, daar ook meer ruimte voor de zon. Morgen start droog, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en volgen er vanuit het zuidwesten ook buien.
0: Laura, dankjewel. Radio 10 verkeer dan de Flitsmeister. 16 vertraging nog over van de vrijdagmiddagspits. Dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 26 minuten. De A7 Zaanstad-Horen voor Averhoorn 30 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht Science Park. Daar is de rijbaan dicht door reddings- en bergingswerkzaamheden. Je vertraging over 5 kilometer is daar 3 kwartier. Meezingen geblazen, je weekend in met straks Simply Red en Stars. Maar eerst Starship.
2: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: volgende signalement.
1: Ja, ik schrijf mee.
0: Hij is ongeveer 2 meter lang. In de jaren 90 had hij een paardenstaart. Oeh. Komt u iemand tegen die voldoet aan dit signalement?
1: Ja.
0: Neem dan zo snel mogelijk contact op met Opsporing Verzocht.
1: Zullen we doen.
0: Graag.

0: Stars, you're the Simply Red bij 10. En...
1: Gijs op 10.
0: Yes. Het is de middagshow in de avond. Het is verwarrend, maar het klopt nog steeds. Een beetje een andere Gijs op 10 dan je gewend bent. Gijs ligt namelijk na de Alpe d'Huez even uit de puffen op zijn hele lange bank. En daarom zit ik hier vandaag gezellig met Laura Ozinga.
2: Hallo.
0: En de hele invalmiddagcrew.
3: Hallo.
0: Oh, hartig is bij je op de achterbank met de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. Zometeen spreek ik de man die dit jaar de oudejaarsconferentie op SBS6 voor zijn rekening mag nemen. Guido Weijers. Hij is al zo druk met de voorbereiding. Hij sluit zich dagen op om alle kranten te lezen. Zet zijn telefoon op niet storen, maar refresht continu de nieuwspagina's. En dan leest natuurlijk de meest gekke onderzoeken. Zoals deze.
4: Aan de medische faculteit van Leiden is onderzoek gedaan naar het seksgedrag van gehandicapten. Meest opvallend resultaat is het seksgedrag van doven. Doven schijnen geen seks te hebben. Erik de Bond, schrijver van de scriptie, geeft als voornaamste reden aan... seks, daar hebben ze nog nooit van gehoord.
1: De meeste muziek in de middag. De grootste hits aller tijden.
5: Radio 10.
1: 10.

0: shape of you.
1: Nou, Laura is het. Laura Ozinga leest het nieuws vandaag. Ik kreeg een berichtje binnen van Johan. Die zegt, Laura is het grote talent van Talpa. We zijn ooit nog eens met haar op de foto geweest in Ponypark Slagharen. Toen ze daar wasbeer speelde.
2: Ja.
1: Laura.
2: Wat moet je ervan zeggen?
1: Ja, dat vraag ik even.
2: Ja, er komt al zo'n kant van je boven. Hè, die hier eigenlijk... Ja, waarvan je niet dacht dat hij ooit nog eens boven zou komen.
1: Dat is toch gewoon een pak met een dicht hoofd erop? Gewoon een dicht hoofd van een wasbeer?
2: Ja.
1: Hoe weet je dan dat jij dit...
2: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Heb jij
2: dat
1: in dat pak al geroepen?
3: Ik wil niet lezen als worden bij Talpa. Kunnen doorgeven misschien?
1: Ja, gek verhaal, maar je leert er wel beter kennen zo. Het is nu weer vrouw bij Hart van Nederland. Dus ja. Ik pas de slogan even aan. Laura Ozinga, je kent haar als wasbeer. Nee, van wasbeer naar het weer. En van weer...
2: Weervrouw.
1: Ik kon er wel uit. Ik moet eerst even de oudejaarsconferentier spreken. Trouwens.
4: Ja.
1: Ja. Nou, misschien weet Guido een goede slogan. Guido Meijers, dames en heren. Applaus. Ja. Wat een verhaal, hè, Guido?
5: Goedemiddag. Ja, ik val midden in dit verhaal. Maar het is nu al interessanter dan wat ik te vertellen heb.
1: Absoluut. Ja, vergeet die hele oudejaarsconferentie. We gaan dit helemaal uitdiepen.
5: Die wasbeer. Ponypark Slagharen.
1: In Ponypark Slagharen wasbeer spelen. Dat kunnen heel weinig mensen. En ik mag met haar werken. Het is, ja, dankbaarheid is niet het goede woord. Het is, nou, ik zoek er nog even naar.
5: Ik heb in een ver verleden aerobic les gegeven aan Duitse hotelgasten als entertainer. Of als, hoe noem je dat... In zo'n animatieteam op Mallorca. Dus ik zit een beetje in dezelfde hoek.
2: Oh, wij begrijpen elkaar.
1: Ja. Wat zei je nou? Animatie in een
5: Duits... Ja, in zo'n animatieteam. En dan geef je aerobic les aan Duitse hotelgasten bij zo'n zwembad.
1: Ja.
4: Daar wil ik alles over weten.
1: Gaan we het verder over hebben. Met, had ik al gezegd, applaus voor Guido Meijers. Applaus voor Guido Meijers. Ja. Nou, dan heb je je lekker opgewerkt, Guido. Eerlijk is eerlijk, you came a long, long way. Maar het blijde nieuws kwam tot ons. Vandaag dan officieel bevestigd dat we weer terug gaan blikken op het oudejaar. Dan, inmiddels, bijna. In die oudejaarsconferentie. Goed nieuws, geweldig nieuws, vind ik zelfs. Op SBS6 gaan we dat zien. Wanneer trokken ze bij jou weer aan de bel of was het andersom?
5: Nou, het was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Want Claudia de Breij kondigde aan, ik ga op Nederland 1 een oudejaarsconferentie doen.
1: Ja.
5: En eigenlijk, ik was gewoon met RTL in gesprek en die hadden al een aanbod klaar liggen. En toen zei ineens, 's avonds, zei Boulevard van, nou, en Guido heeft eigenlijk nog geen zender. En ik zei, geen zender, ik ben gewoon in gesprek, ligt gewoon een aanbod klaar.
1: Ja.
5: Maar doordat RTL Boulevard het 's avonds zo in die open gooide, had ik de dag erop ineens allemaal appjes in mijn telefoon van, hey, kunnen wij niet praten?
1: Ja.
5: En toen kwam SBS ineens er op de lijn. En die wilde ook mijn gewone voorstelling uit gaan zenden. En die hadden nog wel meer ideeën. Dus toen dacht ik, ja dit is ook wel, een mooie kans. En misschien ook wel weer eens tijd om een keer te verhuizen weer.
1: Ja, precies. Dus dat is ook het is een mooi moment, toch ook? om dat terug te bellen. Guido, ik spreek niet uit ervaring, helaas. Ik kan hier heel lullig over doen, maar dat is gewoon niet zo. Maar dat is een mooie deal, want de oudejaarsconferentier met de meeste oudejaarsconferences op zijn naam, dat ben jij dan, toch?
5: Ja. Ja, dat is...
1: niet Joep, niet Freek, niet Claudia, 12 keer. De 12e keer wordt het.
5: Ja, het wordt de 12e keer. Geweldig. Inmiddels in 2006 zijn we begonnen, destijds ook bij SBS. Die waren eigenlijk de eerste commerciële omroep die dat toen aandurfde.
1: Ja.
5: En inmiddels, dus 20 jaar later, ben ik toe aan de 12e.
1: Ja. Is dat een ding onder cabaretiers? Als in die competitie met de hoeveelheden erachter?
5: Nee, het gaat natuurlijk helemaal niet om de cijfers. Maar het is natuurlijk wel leuk om er eens bij stil te staan.
1: Ja.
5: Van verdorie, wat vliegt de tijd? Sowieso, hè? 20 jaar geleden, 2006, Saddam Hussein werd opgehangen dat jaar.
1: Ja.
5: Voor mijn gevoel lijkt het gewoon gisteren. Maar we hebben inmiddels alweer 12 van die shows gemaakt. Het is toch iedere keer wel een... het moet iedere keer spectaculairder of mooier of beter of filosofischer of diepgaander. Ik wil mezelf toch steeds op een andere manier uitdagen. Het is toch wel iedere keer weer een hele tour. Je zegt met heel veel enthousiasme ja, en dan denk je...
1: Ja, en dan denk je daarna, oh jee.
5: Ben ik aan begonnen?
1: Snap ik, ja.
5: En aan het eind van het jaar ben je toch weer trots en ben je blij dat je weer iets moois hebt gemaakt.
1: Het is inmiddels 5 juni. Guido, hoe zou je het jaar tot nu toe samenvatten?
5: krankzinnig.
1: Ja.
5: Het is gewoon, gewoon de hele tijd waarin we nu leven. Het is natuurlijk een knettergekke tijd. En soms is het heel klein nieuws wat ik misschien in de oudejaarsconferentie heel groot ga maken. En heel groot nieuws zal ik toch moeten proberen om dat wat lichter te maken. Want de helft van de wereld staat in de fik. Maar ja, daar moeten we ook om kunnen lachen op een of andere manier. Hoe we dat gaan doen, daar moet ik nog even gaan kijken.
1: Ja, maar, want je bent al nog niet begonnen. Ik bedoel, je hebt nog geen materiaal.
5: Nee, deze zomer, natuurlijk heb ik heb wel al een rode draad en een thema in mijn hoofd en zo. Alleen, ja, dat kan morgen ook weer anders zijn. Want dat hele creatieve proces, dat gaat echt van links naar rechts. Maar deze zomer wordt die puzzel gelegd, zeg maar.
1: Juist. Ja, super interessant. Dus de wereld staat in de fik en Guido Weijers is de brandblusser. Zo moeten we het eigenlijk zien aan het einde van het jaar.
5: Ja, om grote dingen moeten we klein maken en kleine dingen die blazen we op.
1: Ja. En nou weet ik, want ik heb jou een keer hier langer gesproken. Toen hebben wij eerst buiten de uitzending, ik weet niet of je dat nog weet, een half uur gesproken over jouw prachtige witte hoeve in Limburg bovenop die heuvel. Ik weet niet heb je die nog?
5: Daar zit ik deze zomer te schrijven.
1: Nou, dat beeld had ik voor me. Toen dacht ik, oh, geweldig. Ja. Zeg, daar ga jij je terugtrekken.
5: Ja. In alle rust.
1: Och, wat mooi. Ja, ik wou dat ik ook grappig was. Maar ja, het is, je kan niet alles hebben. Zeg, Guido, ik wens je daar heel veel succes en plezier mee. We gaan het zien. 31 december, oudjaarsavond, de oudejaarsconferentie op SBS6. Nog 209 dagen heb je. Ik wil je niet opjutten, maar...
5: Oh, top. Nou ja, ik kijk er nu al naar uit, maar dat komt helemaal goed.
1: En als er een grap over een wasbeer in zit... Dan weten we dus waar die vandaan komt, hè?
5: Pony Park Slagharen.
1: Yes. Guido, dankjewel.
5: Yo,
1: goed succes. Hoi. Yo, Guido Weijers. Oudjaarsavond te zien bij SBS6. Het zijn 12e oudejaarsconferentie. Geweldig. Zometeen was weer Laura Ozinga met het nieuws. Laura, wat zit erin?
2: President Poetin heeft helemaal geen zin om met president Zelensky te praten. En van brandgevaarlijke powerbanks tot irritant gedrag aan boord. Nederlanders lijken nog steeds niet altijd op de hoogte van wat wel en niet kan in een vliegtuig.
1: Dat hoor je zo meteen.
0: Zeg je reggae? Dan zeg je natuurlijk...

0: Radio10.nl.
1: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
11: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
14: De vriendelijke specialist DA.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
18: Lineker! Ja, Gary Lineker!
17: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo. Nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle

0: 10. Het is een regenachtige vrijdagavond met aardig wat buien. Alleen in de kustprovincies is het iets droger. Dit weekend blijft het wisselvallig. Graadje of 20, daar moet je het mee doen. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Met nog 10 vertragingen. Dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg, 35 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, een kwartier. En de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht Science Park door een ongeluk daar, 34 minuten. Ja, zometeen ruim baan voor die liedjes die je nooit meer hoort op de radio. En jij snapt niet waarom. Nou, dat is precies een vergeetmenietje. Kun jij me doorgeven welke moet ik echt weer eens gaan draaien op Radio 10? Dat kan helemaal gratis en voor niks. Inspreken, intypen, insturen via de Radio 10-app. Kom maar door met jouw vergeetmenietjes. Maar nu het laatste en belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Laura Ozinga. In het nieuws van 6:30, Laura, goedenavond.
1: Goedenavond. Op het strand bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een surfer overleden. Een andere surfer vond hem bewusteloos in het water. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen. President Poetin heeft helemaal geen zin om met president Zelensky te praten. Die heeft hem in een open brief uitgenodigd voor vredesonderhandelingen, gesteund door leiders in Europa. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt die jarenlang in het door IS veroverde gebied in het Midden-Oosten heeft gewoond. Ze trouwde er met een IS-strijder. Nu is ze aangehouden voor het voorbereiden op terroristische misdrijven.
0: Ja, en dan dingen die wel en niet kunnen in een vliegtuig. Daar zijn we niet van op de hoogte, heb ik begrepen.
1: Nee, dat klopt. Ja, Nederlanders die onderschatten nog altijd de gevaren van powerbanks en vapes in het vliegtuig. Want gemiddeld 1 à 2 keer per maand krijgt de inspectie Leefomgeving en Transport een melding van een powerbank of e-sigaret die aan boord oververhit raakt of vreemde geluiden maakt. Er is dus meer bewustwording nodig, omdat draagbare opladers ernstige risico's met zich meebrengen, zoals oververhitting dus of brandgevaar. Ja, een kwestie van gebrek aan kennis, maar soms ook van gebrek aan fatsoen.
0: Ja, lijkt me toch ook.
1: Ja, want dit is natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg als het gaat over ergernissen in het vliegtuig. Uit onderzoek naar vliegtuigervaringen blijkt dat de grootste ergernissen in het vliegtuig vooral worden veroorzaakt door medepassagiers. Ik heb een top 5. Lex, wat denk jij dat nummer 1 is?
0: Ergernissen in het vliegtuig, ja. Dan zou ik denken of huilende baby's aan boord. Of dronken, ik wil niet stigmatiseren, maar mensen uit bepaalde Europese landen. Ik zeg als puur als voorbeeld hoor, maar is helemaal niet accuraat. Engeland, Rusland, dat soort. Zijn natuurlijk altijd Belgen en Fransen, maar dat zou ik. Hoor je ook mezelf indek? Hoor je het? Dat zou ik zeggen. Is dat de nummer 1?
1: Nee. Oh. Maar is dit gesproken uit eigen ervaring? Of is dit,
0: Nee, ik heb wel eens gehoord van iemand.
1: Ja, precies. Ja. Nee, op nummer 1 staat stoelschoppen.
0: Stoelschoppen?
1: Ja, dus dat zijn van die medepassagiers die dan continu tegen je rugleuning aan het duwen of aan het schoppen zijn. Dat je van die tikjes voelt.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, de nummer 2 is onbeheerst gedrag en alcohol. Nou,
0: dus
1: die
0: ik
1: had
0: zat
1: je
0: dichtbij.
1: Dus. Je zat er net naast. Ja. Op 3, ook misschien herkenbaar, slechte hygiëne en geuren.
0: Oh, verschrikkelijk als je ernaast zit ook. Hè?
1: Van die mensen die dan hun schoenen en sokken uittrekken. En dan zo'n zweetvoet zo naast je.
0: Die zich helemaal lekker op zijn gemak voelen in een vliegtuig. Ja. Niet naast mij. Ja. Alsjeblieft. Ja.
1: Inderdaad. Op 4, inderdaad, huilende baby's en rennende kinderen. Dus voor jou misschien ook herkenbaar. Of via. En nummer 5, ruimtegebrek en de stoelstand. Ja. Volledig naar achteren klappen van de stoel tijdens een maaltijd. Of het claimen van de armleuning. Ja.
0: Maar het ergste is dus dat je op de schopstoel zit. Weet je ook meteen waar die uitdrukking vandaan komt? Toch? Je zit op de schop. Al heb ik in het vliegtuig liever nog een schopstoel dan een schietstoel. Dat lijkt me nog

0: op de dag dat ze zijn geopend. De stembussen voor... 80's and 90's, top 1500. Ja, ik had de eer om ze vanmiddag even na vieren te mogen openen hier in Gijs op 10. En je kunt ze doorgeven, jouw favoriete liedjes uit de jaren 80 en 90... via radio10.nl, daar stel je de lijst zelf samen. Lekker doen dit weekend. Je kunt volgende week nog stemmen en daarna 2 weken lang genieten van al het moois en leuks uit de 80's en 90's in onze top 1500. En Miranda, die stuurt een appje. Ze zegt, hoi Lex, ik heb net gestemd voor die lijst. Heel veel zin in. Onder andere 24/7 met Slave to the Music heb ik erop gezet. Dat is ook wel een lekker vergeetmenietje, toch? Vinden wij wel.
1: Het vergeetmenietje.

0: Dus op 10 hoorde je I'm Your Baby Tonight. Nou, dat zegt hij straks weer tegen jou, want het is een allemansvriend en terecht. Dames en heren, zometeen op uw radiotoestel niemand minder dan Dennis Verheug.
1: I'm Your DJ Tonight.
0: I'm Your DJ Tonight, dat is precies wat het is. Danny Boy, hoe is het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Ben jij bijgekomen van de schok?
1: De schok? Nou ja, ik hoorde het in de auto. En toen moest ik hem wel even aan de kant zetten.
0: Natuurlijk, ja. Heel Nederland is in de war. Want onze Laura Ozinga blijkt een verleden te hebben als wasbeer. We wisten het niet. Denkt u wat? Zat ze in de Masked Singer? Heb ik dat gemist? We sluiten niks uit na dit nieuws. Want er wordt gebeld natuurlijk, dat begrijp je wel.
1: Maar heel gevaarlijk hoor, als je dan op de weg rijdt en je hoort dit nieuws.
0: Ja, Laura zat in een wasberenpak in Ponypark Slagharen. Nou, doe ermee wat je wilt dit weekend. Dus verwerk het eventjes. Maar ik heb het idee dat Laura toch er wel klaar mee is nu met dit nieuws.
1: Ja, en wij hebben er geen woorden voor. Want nee. Het valt echt stil. Ja, weet je. Ja, we moeten er nog steeds van bijkomen. Ja. Dus
0: ze leest straks gewoon weer het nieuws, weet je wel. Ik bedoel, the only way is up, wat dat betreft. Ja. Dus she came a long way.
1: Nou ja, als ik zo meteen 5 platen achter elkaar draai, dan weet je, dan ben ik nog steeds aan het bijkomen. Is
0: dan ligt hij even op een stretchje hier even uit. Zeg, Danny Boy, hoe ga jij straks ons weekend inluiden? Wat heb je allemaal voor?
1: Nou, we gaan absoluut dat een hele leuke spel spelen. Jij hebt natuurlijk ook een hele leuk spel gespeeld. Maar ik ga op de vrijdagavond ook een leuk spel spelen. Ja. Dat heet het a cappella dilemma. Dus,
0: ik vind dat altijd toch lastig.
1: Ja, het is lastig. Ja. Als je alleen de vocalen hoort van, wat hoor je eigenlijk? Hè? Of wie hoor je?
0: Ga er maar aan staan. Dat er meer straks bij Dennis.
1: Ja, en om 8 uur natuurlijk de Edische Reet. Dus ben je aan het luisteren en denk je van, om 8 uur heb ik Radio 10 ook nog wel aanstaan. Nou, kom maar door met je favoriete Edische Hit.
0: Precies, en als je nou niks weet aan te vragen, dan zie je het dan als inspiratie voor je stemlijstje voor de Edische 90's top 1500.
1: Zeker.
0: Ja. Dat en meer zometeen. Veel plezier bij Dennis Verheugd en namens Gijs op 10. De maandag zelf er is. Fijn weekend.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus
8: vakantiegeld binnen. Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: 11!
14: GWC!
13: 11!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven!
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the tribes!
20: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall... verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
25: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
26: Jij bent mijn kampioen.
25: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuis-in, mooi wonen.
3: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Het is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Het is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige...

0: Dan 7 uur, Laura Ozinga, goedenavond.
1: Goedenavond. In Frankrijk is een einde gekomen aan de zoektocht naar het 11-jarige meisje Liana. Gisteren werd er een lichaam gevonden en nu is bekendgemaakt dat het inderdaad het meisje is, zoals al werd vermoed. Liana verdween vorige week vrijdag. De vader van een vriendinnetje van haar is aangehouden. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. In Brussel is het opnieuw onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en dat er containers en deelsteps in brand zijn gestoken. Het Centraal Station is deels afgesloten. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de 3e tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst, met zijn teamgenoot Leclerc daarachter. Die 2 waren ook al het snelst in de eerste training, maar toen precies andersom. Verstappen zat ook daar net achter. En dan nog het weer. In het zuiden en oosten komen nog buien voor. In de kustprovincies is het vooral droog, met ook meer ruimte voor de zon. Morgen start droog, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en volgt vanuit het zuidwesten regen.
0: Oké, Laura, dankjewel. En geniet van je weekend, hè.
1: Dankjewel.
0: Flitsmeister die komt nog met 3 vertragingen. En dit zijn ze alle 3. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 6 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen voor Velpenbroek door een ongeval 13 minuten. En de A76 tenslotte Geleen-Keulen. Dat is dan weer voor de Duitse grens een kwartier daar. Ik kom.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
2: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
1: Dus kom op, naar buiten.
2: Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
6: Lineker! Ja, Gary Lineker!
5: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
7: Stem nu op radioteam.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: De laatste pingel, mooi hoor. Ja, deze zou kunnen.
1: Weekend van 10.
0: En die vorige ook.
1: Dennis Verheug.
0: Suggesties voor op je stemlijst, ja. Zojuist zijn bij Lex de stembussen voor de 80's en 90's top 1500 geopend. Ja, de lijst die vanaf 15 juni hier 2 weken te horen zal zijn. En jij stelt hem lekker samen. En dat kan dus vanaf nu. Doe dat via de site of de app van 10 en geef je favorieten door. En misschien hoort daar inderdaad wel Taylor Dane bij met Tell It To My Heart en Meatloaf met I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Nou, dan heb je in ieder geval al 2 leuke liedjes op je stemlijst erin staan, hè? Ja. Maakt het voor jou misschien makkelijker om die stemlijst verder aan te vullen. Je hebt in ieder geval nog tot volgende week vrijdag de tijd. Nou, wees welkom. Het is bijna 7:15. Het weekend is inmiddels begonnen. Ik hoop dan ook dat je een paar gezellige dagen zal hebben. Dat ze tot de nok toe zijn ingevuld met allemaal leuke dingen. Als je het met me wilt delen, voel je vrij, hè? Ja, meld je via de Radio 10 app. Altijd leuk om de weekendplannen van anderen te lezen. Dus ja, stuur het deze kant op. En ik zei het al zojuist, dat leuke spel, het A Cappella Dilemma. Oh, dat gaat zo dadelijk gespeeld worden. Echt een leuk spel. Daarbij maak je kans op een unieke Radio 10 prijs.

0: 2026. En dat is een mooie datum voor een feestje. Ja, in principe wel. Alhoewel, 3 zessen naast elkaar. Duivelsgetal. Ik hoop toch dat je een leuke dag zal hebben, Sandra. Ga ervan genieten. Ja.
1: Het a cappella dilemma.
0: 5 minuten voor 7:30. Tijd om

0: gotta let the music play.
1: Je maakt kans op een exclusieve Radio 10 prijs. Dat kan een dobber drinkfles zijn of een paraplu. Ja, een van deze twee prijzen met ons mooie groene logo erop kan zo dadelijk van jou worden. Als je nu het juiste antwoord even doorgeeft, dat doe je uiteraard met de Radio 10 app. Titel of artiest hebben van je nodig, hè?

0: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
14: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Nu, ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu, vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
20: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
22: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: toen deze gasten besloten dit liedje op te nemen, was het al heel vaak door andere artiesten gedaan, maar ze lieten zich niet uit het veld slaan. Nou, in dit geval niet uit de studio slaan. Zij geloofden in hun versie en ze kregen gelijk. Ja, ook deze cover werd er niet. Wel in 1994.
1: Het a cappella dilemma.
0: Ga ik spelen met Peter Polstra. Peter, goedenavond. Hoe is het?
2: Ja, prima.
0: Ja, wist je dat het vandaag Donut Day is?
2: Nee.
0: Niet alleen bij ons, ook in Amerika. In Amerika is het veel groter natuurlijk, maar wij vieren het ook. Heb je een favoriete donut of hou je er helemaal niet van? Dat kan ook.
2: Nou, ik eet ze heel weinig. Maar anders is het gewoon, denk ik, de standaard donut.
0: Ja.
2: Zonder al die sprinkels erop.
0: Ja, ja, precies. Maar ja, de komende maand gaat dat wel veranderen, hè? Dan douw je toch echt wel oranje donuts naar binnen, denk ik.
2: Ja, wie weet. Ja.
0: Maar wat eet jij normaal gesproken bij de koffie, of wat neem je?
2: Nou, s'avonds meestal niks meer.
0: Nee?
2: Nee, of chocolaatje, maar niet meer. We hebben de leeftijd dat we daar toch een beetje op moeten letten.
0: Nou Peter, jij let sowieso goed op, want jij hoorde deze opgave. Ja, Peter Polstra, een hit uit 1972. Waar ga je voor?
2: De Doobie Brothers met Let the Music Play.
0: Heb jij wat met ene Nico?
2: Nee, dat was de spelletjescontrole.
0: Oh, oké. Ik dacht van wel een liedje bedoel je, want je stuurde Let the Nico's Play. Ik dacht van nou.
2: Ja, nee, dat klopt. Hij stond nog op Nederlands en dan maakt die app dan maakt er toch weer wat anders van. Hè.
0: Ja, ja, maar ik begrijp je volkomen. En Doobie Brothers, nou, dat is sowieso goed. Dus gefeliciteerd, ja, Peter.
2: Dank je.
0: Je mag kiezen uit twee exclusieve prijzen. En waarom exclusief? Nou, omdat het Radio 10 logo erop staat. Dus niet verkrijgbaar in de winkel. Ga je voor een paraplu of een dopper drinkfles?
2: Laten we voor de dopper gaan.
0: Ga ik regelen voor je.
2: Prima.
0: Geniet van je weekend.
2: Ja, hartelijk dank.
1: Het a cappella dilemma.

muziek uit de jaren 80 die jij leuk vindt. Ja, dus kom maar door met je suggestie van welke ethisch hit ga je nog altijd uit je dak. Of welke ethisch hit doet je terugdenken aan een bepaalde vakantie of juist het uitgaansleven. Hè? Een kroegknaller of een discotheek floorfiller. Nou, laat het weten via de Radio 10 app. Stuur een tekstberichtje of audio appje naar de studio. En hoor jouw favoriete ethisch hit zo dadelijk terug hier. Nou, deze kan inmiddels afgevinkt worden. 1988 is dit Wet Wet Wet.

0: maart. Stem nu. Via radio10.nl.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: CWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Renault.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: anders doe.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
1: Toyota.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair per 100.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: nieuws van 8 uur.
1: In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Mensik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. Dan gaat Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 'S Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19.
0: Robert Jacknoop, dankjewel. Flitsmeister komt met 4 vertragingen. Nou, dit zijn ze alle 4. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 5 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Weert-Noord door een ongeval 10 minuten. 7 op de A4, de Haag Amsterdam, door een ongeval. Dat is voor Zoetewoudendorp gebeurd. En de A12 tenslotte Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 9 minuten daar.
2: Stem nu op radio10.nl.

0: jaren 80. Ja, welke ethische hit ga jij doorgeven? Heb je daar al over nagedacht? Eén tip, het is vrijdagavond, hè? Ja, kom op. We vieren het weekend, dus kom met iets vrolijks. Of waarvan jij denkt, nou, daar word ik niet alleen vrolijk van, maar de Radio 10 luisteraar ook. Jouw ethische suggestie is in ieder geval van harte welkom via de Radio 10 app. Dus open die app op je telefoon, geef via een tekstbericht of een audio-appje door welke je wilt horen. En dan duik ik de ethische eetkelder in om jouw track te zoeken en te draaien. Dus dat gaat helemaal goed komen. Eerst maar eens dit uur officieel openen. En dat gaat Brandon doen. Hey Brandon.
1: Hoi hoi, mijn vriendin en ik die willen graag Beat It van Michael Jackson. Even lekker rocken op de terugweg voor mijn werk. Alsjeblieft.

0: 90's at 8.
1: Ja, Mark heeft al een beetje flippers in zijn buik, want hij appte het volgende. Ik heb morgen mijn eerste date sinds tijden. Dus ik ben licht zenuwachtig, maar vooral super excited. Vanavond alvast een beetje zelfvertrouwen tanken met wat goede muziek. Dus mag ik I'm So Excited van de Pointer Sisters horen? Groeten van Mark uit Eindhoven. Nou, dat mag jij zeker, Mark. Ja, en ik hoop dan ook dat het een topavond voor je gaat worden morgen. En dat je date een blijvertje zal zijn ook. Ja. Zal helemaal mooi zijn. Dus veel plezier in ieder geval. Toi, toi, toi. Ja, de volgende Edische Date-luisteraar die meldt zich alweer. Goedenavond, Ingrid Bok. Hoeveel jaar gaan we terug, zeg?
2: We gaan 40 jaar terug, in 1986. Ik was in de discotheek met mijn zus. De discotheek ging bijna sluiten. En er had een hele avond een beetje een jongen op afstand naar mij. En mijn zus zit te kijken. En de jongen had waarschijnlijk alle moed bij elkaar verzameld om mij ten dans te vragen. Dus we gaan de dansvloer op. De lichten werden gedimd. Ik was helemaal in het rood. Echt rode pumps, een lange kokerrok, schoudervulling, haren getoupeerd, knalrode lipstift, echt ethisch. En daar kwam het. Lady in Red van Chris de Burgh. Zo toepasselijk. Ik kende heel de jongen niet. Het plaatje was klaar. En ik bedankte hem voor de dans. En ik ben weggelopen. En nu 40 jaar later vraag ik me nog altijd af. Wie was die jongen? En iedere keer als ik dit liedje hoor, denk ik even terug aan 40 jaar geleden. Het blijft een leuke herinnering. Dankjewel.
0: Wat is jouw favoriete hit uit de jaren 80?
3: Geef hem door via de Radio 10 app.
0: 80's at 8.
3: Radio 10.

0: Lisa in de
1: 80's at 8. Radio 10.
0: Goedenavond, Dennis. Morgen ga ik met een hele club vriendinnen naar de Wantijpop in Dordrecht. Hopelijk valt het weer mee en kunnen we lekker meezingen met alles wat voorbij komt. Dus kun je, om alvast in de festivalsfeer te komen, The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes draaien. Wat leuk, Lisa. Ja, ik heb net even snel gekeken naar welke artiesten morgen optreden tijdens Wantijpop. Maar dat zijn niet de minste, zeg. Hey. Onder andere Douwe Bob en Rowan Heerse. Ja, dus hij gaat echt een topdag beleven daar. Dus lekker genieten. Ja, hits uit de jaren 80. Daar draait het dit uur om. Voor welke jaren 80 hit ga jij? Laat het weten via de Radio 10, hè, want dit uur is van jou. Sozudio van Phil Collins is aangevraagd door Bas. Ga ik zo voor je draaien, Bas. Eerst naar Piet, hoi.
2: Hoi, ik zou graag de Goombe Dance Band willen horen met The Son of Jamaica. Fijne avond.
3: Het geluid van de jaren 80. 80's at 8. Radio 10.
4: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies.

0: info. Rastafari. Radioteam.nl. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
17: Mm.
18: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: 80's at 8. Dennis Verheugd.
19: De grootste hits aller tijden.
17: vanavond met Rini. Ik zou graag Weed is a Start to Fire van Billy Joel willen horen. Bedankt.

0: grootste hits uit de jaren 80. 80s at 8.
1: Radio 10.
2: Hello, this is Spanja. At Radio 10. Ciao, a big kiss.

topnotjes van Jan Connie. 80s Eendagsvlieg. Ja, ken je Boy Meets Girl nog? Oftewel George Morrill en Shannon Rubicam. Ze schreven hits voor onder andere Whitney Houston en Denise Williams. Nou, een van hun liedjes, Waiting for a Star to Fall, is geïnspireerd op letterlijk een vallende ster die gezien werd tijdens een van de concerten van Whitney Houston. Dus besloten George en Shannon er een nummer over te schrijven en die aan te bieden aan Whitney. Alleen, zij vond er eigenlijk helemaal niks aan. Dus werd het nummer aangeboden aan Belinda Carlisle. Nou, zij nam het liedje wel op, maar weigerde achteraf om het op haar album te zetten, aangezien ze er toch niet tevreden over was. Ja, dus zat er voor George en Shannon niks anders op dan om het zelf maar op te nemen. En met succes, want het werd in 1988 in veel landen een grote hit. Overigens wel hun enige hit als duo. 80s Eendagsvlieg.

0: dat is ook wat. Whitney Houston, die hoort het liedje, had zoiets van... nou, ik vind het niks, dus ik neem het niet op. Ja, Belinda Carlisle, die dook ook de studio in. Nam het liedje wel op, maar zet het niet op haar album. Die had zoiets van, nou nee, ik sta er toch niet achter. Dus ja, de tekstschrijvers die bleven met het liedje achter. En ze hadden zoiets van, ja, maar wij vinden het wel goed. Nou, waarom nemen we het dan niet zelf op? En dat deden ze onder de naam Boy Meets Girl. Een echte ethisch eendagsvlieg. Hier op Radio 10. Inmiddels 9 minuten voor 9. Ja, we zijn er alweer doorheen voor vanavond. Maar morgenavond krijg je bij Jules van Est opnieuw een kans... om je favoriete jaren 80 hit aan te vragen. Hè? Want ook dan hoor je weer zo'n fijn uurtje ethisch het eet. Zo dadelijk overigens de beste klappers uit de top 4000 van afgelopen jaar. Ook niet verkeerd. Vanaf 9 uur gaat dat gebeuren. Eerst nog even naar Olaf. Hij gaat de ethische date voor vandaag afsluiten. Dag Olaf.
1: Hey Dennis. Met de ethische eet. Ik stap nu net uit de tuin uit een stiltecoupé. Dus nu kan ik hem wel aanvragen. Dacht ik zelf aan Dead or Alive. You spin me around. Dat is toch echt een ultieme ethische knijter. Alvast bedankt. Hoi hoi.

0: hits uit die tijd?
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Stem nu via radio10.nl.
2: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hakje dag!
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Ik wil als dino!
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moest de demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg

0: opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
5: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
4: Dus kom op, naar buiten.
5: Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
0: En dit weekend extra goedkoop? Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
6: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu

Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.

0: Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help!
15: GWC!
14: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Pick it to the tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
21: Deze week bij DA. 1+1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
22: De vriendelijke specialist. DA.
23: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
24: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
25: Boost yourself.
26: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
27: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
26: Ja, voor maar 6,99.

0: waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Een extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, graag.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sectie blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. De voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan 4000 euro per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden, want deze keer doen 48 landen mee. De vorige keer 32. Dan gaat Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien.
6: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker!
5: Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf zondag om 9:30 op 6.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Let's
10: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: via radio10.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
4: Dat zeg ik.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
3: ANWB en gaan. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.

0: €10.000. Euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moesten we het poep mengen. Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah, joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust.
15: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Huismeister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
3: De vriendelijke specialist. DA.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
5: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op Celesta.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Hij zou er in 2022 twee mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die één straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19.
6: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500.

0: In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurt nu 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19.
1: Stem nu op radio10.nl voor de 80's en 90's top 1500. Radio 10.